0: Architrax, party en bullshit. Ik ben op zoek naar de allerhardste hip-hop track uit de Nederlandse geschiedenis. Ja, want dat was de vraag die ik mezelf vandaag stelde. Wat is nou die allerhardste track? Kijk, het antwoord, dat heb jij min of meer al een keer bepaald door te stemmen op de Funnix Dikste 1000. Het zou er één van deze drie moeten zijn.
1: Misschien wel, misschien wel. Willie Wilson met money for
0: Joe, misschien wel. Het is natuurlijk een echte fucking banger. Daar kan je niet omheen. Natuurlijk deze. Of deze.
2: Dat was aan die hele manier. Je mening kan me niet schelen, meneer. Oude hitjes voor onszelf, nee, we delen niet meer. Spelen niet meer, nee, doen we stelen niet meer.
0: Kijk, één van deze drie kan het zijn. Daarin zou ik je ook absoluut geen ongelijk geven. Maar nu hier in de nacht, ik heb toch altijd het gevoel dat mensen die naar deze show luisteren... Weet je, dit zijn de echte hip-hop liefhebbers. Snap je wat ik bedoel? Dus ik wil even van jou weten. Pak je NPO Luister-app erbij en laat mij weten. Wat is volgens jou... de allerhardste Nederlandse hip-hop track uit de geschiedenis. En het mag alles zijn, hè? Misschien is er iemand die ik nog niet eens ken, waarvan jij zegt dat is die allerhardste hip-hop track ooit. En daarom is dit hem. He, dus even ook de reden erbij geven. Laat het doorkomen. Ik ben echt heel benieuwd. Wat is de allerhardste Nederlandse hip-hop track?

Kim Story Speakers. Hey, wat is nou de allerbeste Nederlandse hiphop track? Het mag alles zijn. Jij mocht het door laten komen via de NPO Luisteren. Want ik had vannacht gewoon zin om even goede muziek te draaien. En weet je, dan verpakken we het gewoon in. Wat is nou de allerbeste Nederlandse hiphop track?

Ik weet niet of we ooit met z'n allen erop over eens gaan zijn dat er één track het beste is. Ik denk wel, als we goed gaan nadenken, dat er sowieso van deze drie die je net hoorde, hoort er eigenlijk nog eentje bij. Dan heb je het lijstje van de vier waarschijnlijk de beste compleet. Moerad stuurde die ook door in de NPO Luister-app. Hij zegt, bro, deze kan echt niet ontbreken. Domme jongens, Moola B, Louis Vos en Herobi. Ik ga hem voor je draaien, man.

0: Na uitverkochte arena's en festival headlines is het nu tijd voor iets anders.
1: Dames en heren, liefde voor jullie die allemaal zijn gekomen.
2: Ik wil je bellen, je verjaardag komt weer.
0: Dit is Jonah Fraser.

0: 5'9 brown eyes.
1: Hey, als je nou altijd al een keer Phonics sokken hebt willen winnen, dan zou ik zeggen, luister even goed mee naar een stuk van deze sample.
2: My money, ha, ha. My money, money, money, ha, ha. Money, money, ha, ha. Make teacher love out like a Santa.
1: Ja, waar ken je die nou ook weer van, hè?
3: Sample Safari.
1: Ja, dat is aan jou om erachter te komen, want je hoorde net een fragment dat je misschien wel herkende. En dat is alleen niet het officiële nummer, maar de sample die is gebruikt voor dat nummer. Even kort uitgelegd, dit is een stukje van Vybz Kartel.
2: My money, ha, ha. My money, money, money, ha, ha.
1: Ook een supergrote hit trouwens, hè? Maar er was een Nederlandse artiest en die heeft daar een remix op gemaakt. Die heeft dit als sample gebruikt en daarvan een nieuwe tune gemaakt. De vraag is, welke tune is daarmee gemaakt? Als je dat goed weet, en het is het beste makkelijke, als je dat goed weet te raden, stuur het dan gelijk door in de NPO Luister app. En dan krijg je van mij Phonics sokken. Zo simpel is het. Maar dan moet je wel de eerste zijn die dat doet. En ik zeg je eerlijk, meestal komen die antwoorden snel. Dus als je weet waar die tune vandaan komt, titel en artiest, wat de nieuwe tune is die daarmee is gemaakt, laat het dan zo snel mogelijk weten. Dan krijg je misschien wel die Phonics sokken.

Punta Cana, Ronnie Flex, DJ Dylan, Kado, ADF, Entje en Trap Money Biggie. Hey, en ik vroeg jou net om goed na te denken, want welke hit is nou met dit stuk muziek gemaakt?

0: Sample Safari.
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je hoorde dus net een sample. Eigenlijk is het ook een hele grote hit van Vybz Kartel. Maar de vraag is, er is een Nederlandse artiest die heeft dat nummer gebruikt om zelf een nummer mee te maken. Welke track is dat? Dat was aan jou om te raden via een bericht in de NPO Luister-app. Er kwamen wat berichten binnen. Nou, die zaten er allemaal vrij ver vanaf. Maar er was één antwoord. En die kwam van Joël. En die zei, is het niet My Money? My Money. Welke was dat ook alweer?
2: My Money, ha, ha.
1: Stapels money, haha. Is dat goed? We gaan even kijken wat de jury zegt. 3, 2, 1. Ja, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Die Funnik Sokken, Joël, die komen jouw kant op. Ik ga hem nog een keer draaien en dan komt die tune gewoon je kant op.
3: My money, money, money.
1: Dit is dus Vybz Kartel.
3: Money.

0: M. Idali en Ben over de speakers. Zometeen heb ik muziek voor je klaarstaan van Dave en Burner Moon. Location komt er voor je aan, naar Lijpen en Frenna. Dit is El Clasico.
1: We klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Maar al weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens.

time, no. Dave, Burna Boy en Location. Zometeen muziek van Party Next Door. Buy mine, buy Burger King. For you for certain. Search I've been searching. Ja, en ik heb ook een vraag binnengekregen van Daniel in de NPO Luister-app. Ik word al moe als ik die vraag zie, maar ik ga hem toch aan je stellen. Hij vraagt zich af of het als man normaal is om per ongeluk te cheaten. Het is een gevalletje, we listen and we don't judge. Je hoort het zo meteen na het nieuws van 3 uur.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen, waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten, bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO Luisterapp.
2: Ja, de vraag van vanavond is: kan je per ongeluk cheaten? Laat het antwoord alvast even weten in de NPO Luisterapp. Dan gaan we het zo bespreken.

0: the heart of not the star.
1: Ja, weet je nog op de basisschool als de meester groepjes maakte en jij kwam met iemand terecht waarvan je nooit had verwacht dat je daar een goede band mee zou hebben? Zo voelt dit nummer een beetje. Kevin en Roxy Dekker met Jij hebt mij. Ja, het is 3:10 in de nacht. Het moment dat jij en ik samen door de overgebleven luisteraarsbrieven hier binnen gaan doorspreken. Want er komt nogal wat vragen binnen. Mensen zitten met veel problemen en ik vind iedereen heeft zo het recht om geholpen te worden. Maar er zijn gewoon een aantal vragen die worden overdag niet besproken hier bij Funnix. Maar wel bij mij. Want iedereen verdient hulp. En zo ook Daniel. En Daniel stuurde zijn bericht in een spraakmemo. En daar gaan we nu aandachtig naar luisteren.
2: Yo, ik stuur het even zo. Ja, ik ben echt fucking dom geweest, ouwe. Ik heb altijd al een beetje moeite met loyaal zijn.
1: Uh-oh.
2: Ik weet niet, het is gewoon, gooi er een paar drankjes in en dan gaat het toch echt vanzelf. Maar oké, nu, ik was in de club in Amsterdam dit weekend. En ik heb nou een relatie van 3 maanden. En weet je, ik ben echt wel verliefd op haar, dat durf ik wel te zeggen. Maar ja, daar sta je daar in de club en heb je toch een paar drankjes op. En dan komt er ineens een vrouw naar je toe, die toch ook wel heel mooi is. En voor je het weet sta je te tongen. Ja, het is echt heel erg. Ik vind het ook echt lullig dat ik het zo zeg, want het klinkt ook heel lullig. Maar ja, toen ben ik per ongeluk vreemd gegaan. Ja, en ik vraag mij dus af, kan je per ongeluk vreemd gaan? Want ik weet niet meer wat ik moet doen, hoor.
1: Kan je per ongeluk vreemd gaan? Ik denk dat als je nu zit te luisteren, dat je ook denkt, waar gaat dit over? Daniel vraagt zich dus af, kan je per ongeluk vreemd gaan? Hij zit in een relatie van 3 maanden, hij heeft al wat moeite met loyaliteit gehad. En hij staat in de meest random club van Amsterdam, want zo klonk het. Het klonk helemaal niet als een bijzondere avond. Heeft een paar drankjes op en daar was een mooie vrouw. En toen is hij vreemd gegaan, of zoals hij het zegt, per ongeluk vreemd gegaan. De vraag is, kan dat? Kan je per ongeluk vreemd gaan? Ik zeg je eerlijk, ik denk van niet. Klinkt heel lullig, maar je doet het altijd zelf. Er is altijd iets in jou wat die keuze kan maken. En dan is het nog aan jou, ga je ermee handelen of niet? Kijk, ik kan me best voorstellen dat als jij niet naar je zin hebt in je relatie, dat je denkt, nou, ik ga eens op zoek naar iets anders. Maar per ongeluk vreemd gaan, ik geloof er niet in. Maar misschien ben ik de enige die zo denkt. Denk je nou, nee, dat kan wel. Je kan een fout maken. Je kan per ongeluk vreemd gaan. Laat dan even van je horen in de NPO Luister-app. Daniel die is 3 maanden in een relatie, zoendronken een ander in de club en vraagt zich af of het per ongeluk is. En of per ongeluk vreemdgaan überhaupt kan. Wat denk jij? Laat het weten via een bericht in de NPO Luister-app. En doe dat vooral

en Magella. Ja, Daniel die heeft je hulp nodig, want hij zit 3 maanden in een relatie, gaat een avondje naar de club, doet wat drankjes en daar is een andere prachtige dame. Dan zou je zeggen, iedereen die een beetje stabiele relatie heeft, die houdt het wel vol en Daniel niet. Daniel die gaat naar eigen zeggen per ongeluk vreemd. En de vraag is, kan je per ongeluk vreemd gaan? Ja, het is heel spannend. Jij kon het laten weten via de NPO Luister app. Yassine die zegt, per ongeluk vreemd gaan bestaat niet. Je hebt gewoon lak aan je relatie gehad die avond. Ja, daar kan je eigenlijk niet heel veel aan toevoegen. Kim die zegt, sorry, maar dit is gewoon zwak. 3 maanden, je zit al te tongen met iets randoms anders. Gaat helemaal fout. Omar die zegt, je zoekt een excuus, maar diep van binnen weet je precies dat het fout zit. En Jay die zegt, als het al gebeurt na een paar drankjes, wat ga je dan doen na een paar jaar? Dit is gewoon hartstikke fout. Oftewel, Daniel, nee. Per ongeluk vreemd gaan bestaat niet. Als jij vreemd gaat, dan is dat je eigen schuld. Dan heb je dat zelf gedaan. En dan is dat ook niet per ongeluk. Daar heb je zelf voor gekozen. Mocht je nou ook een vraag hebben waarvan je denkt, overdag is misschien iets te veel mensen die ernaar luisteren. Stuur het nu via de NPO Luister app. Morgen ben ik hier weer, dan ga ik die vraag misschien wel doornemen. Mag over alles gaan. Your secrets are safe with me.

0: Major Lazer, DJ Snake en Meu met Lean On. Zometeen nog meer goede muziek.
1: Mijn pijntje is bij specialty. Maar wat we dragen is exclusief. Money boven mijn specialty.
0: Ja, dat zometeen. En jij mag gaan nadenken wat je gaat doen met heel veel geld. Want wat als je dat kan winnen? Interessant, hè? Je hoort het zo naar de Your Kans. En No Games.

0: Stel je voor, ik bel je op en ik zeg, yo. Ik zeg, yo, je hebt de loterij gewonnen. Alleen om dat geld te krijgen moet je me nu vertellen wat je ermee zou doen. Wat zou je dan kiezen? Nou, mijn collega Camille die was in Utrecht en die vroeg het even.
1: Wat zou jij doen als jij morgen de loterij zou winnen?
2: Wat ik zou doen? Ik zou gelijk naar mijn oma gaan, naar Aruba. Ik zou chillen met mijn oma. Ja, 100%.
3: Mijn eerste beste ticket naar Suriname boeken voor december. En een jacht kopen.
4: I am looking for a sugar daddy with a boat.
3: Voor in Dubai.
5: Ik zou het investeren. Vastgoed, aandelen. Ik denk dat het niet slim is om te denken dat je rijk bent, maar gewoon het weg te doen als investering. Als je denkt dat je rijk bent, dan ga je het ook besteden alsof je rijk bent. En dan gaat het heel snel op.
6: Oeh, wat ik zou doen, ik zou sowieso naar elke winkel gaan zonder te kijken naar de prijskaartjes. Daarnaast zou ik mijn droomauto gelijk kopen. Ik zou gelijk kijken op Funda naar het duurste huis in Nederland. En daarna zou ik de rest gewoon investeren, denk ik, om nog rijker te worden. En dan ga ik met pensioen, ik ga nooit meer terug naar werk.
7: Nou ja, het ligt eraan welke loterij ik win. Ik heb met mijn broer de afspraak bij de oudejaarstrekking. Als wij daar 1 miljoen of meer winnen, dat ik naakt door de woonwijk heen ren. Want die mensen zien me toch nooit meer terug, want daarna verhuis ik. En dan hebben ze geen idee meer wie ik ben.
8: Ik zou veel aan de kerk doneren en kijken wat voor goede dingen ik ermee kan doen.
1: Maar je zou wel gewoon nog gaan werken?
8: Ja, wel. Je moet, ja, wat ga ik heel de dag thuis zitten? Of je veel of weinig geld hebt, je moet altijd werken.
6: Ik ga de schijn ophouden, want ze mogen niet weten dat ik zoveel geld heb. Dus ik ga nog naar werk komen, nog mijn skerenkleding. En daarna kom ik gewoon met een Dior-tas en dan ben ik weg.
7: Ik denk dat als je 7 dagen in de week niks doet, dat je je ook echt kapot verveelt. En uiteindelijk wil je ook gewoon die sociale contact houden en een beetje zelfontwikkeling houden. Dus ik zou gewoon minder gaan werken, maar ik zou wel blijven werken.
1: En aan wie zou je het dan vertellen?
3: Sowieso niet aan mijn moeder.
1: Oh, die kwam heel snel. Waarom niet?
3: Dat mijn moeder zou het zeg maar doorvertellen aan de familie en dan opeens ben je goed voor iedereen.
2: Is dat dan mijn collega naast me vertellen?
6: Ik zou zo niet vertellen tegen mijn collega's. Echt niet. Omdat ik geen aasgieren wil. Ik hoef geen mensen die opeens vrienden met mij willen zijn. Ik hoef ook niet beroofd te zijn, want mensen weten nog steeds mijn huidige locatie. Dus dat risico ga ik niet nemen. Pas wanneer ik ergens in Dubai woon en een dikke auto, dan vertel ik wel dat ik... Nee, dat vertel ik sowieso eigenlijk niet. Want dan merken ze het wel.
1: En denk je dat je relaties ook zouden kunnen veranderen op het moment dat ze weten dat jij zoveel geld hebt?
2: Als je gewoon een stabiele relatie hebt, dan zou het denk ik geen verschil maken. Maar als het al een beetje toxic is, dan kan het zeker wel een verschil maken. Want je gaat bepaalde verwachtingen krijgen.
3: Ja, zeker weten. En dat is meer omdat mensen dan een soort van kans zien om te kijken hoe ver ze kunnen gaan.
9: Dus ga gewoon kijken van ja, kan ik op haar profiteren? Kan ik hier ook iets mee? Heb ik nu ook zeg maar die miljoen gewonnen? Dus ja. Nee, is van mij alleen. Ik heb het gewoon en niet jij. Phonix Report met Camille.
10: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken. Ik heb elke moment.

NASA, Distinct en Gilly Gilly. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb een beetje een inkakker. Heb je dat ook? Ik weet niet, als je misschien aan het werk bent, nachtdienst. Je moet nog even, of misschien ben je bijna klaar. Maar je moet, weet je, er moet even energie in. Daar heb ik iets op bedacht. Ballas. Ballas, boze tune. Ja, je hoort hem schreeuwen, Boas boze tune. Want we gaan die energy even omhoog gooien. Zometeen kan je al je woede los gaan laten, omdat ik aan jou vraag. Stuur eens even in de NPO Luister app jouw meest heftige tune uit je playlist. Waarvan je denkt, die ga ik niet zomaar overal op speaker zetten. Die ga ik niet zomaar tegen iedereen vertellen dat ik als nette dame of als harde werker, nette jongen, dat ik deze herrie af en toe luister. Nu mag dat wel, want we zitten diep in de nacht, alle regels vervallen. Welke vreselijke herrie-tune wil jij nou horen hier op Phonix? Even een voorbeeldje, Playboy Cardi. Snap je? Misschien heb je wel iets van Kanye West wat helemaal uit de klauwen loopt. Een drill tune van 2021 waarvan je denkt, die moet even terug op zender. Laat het even doorkomen in de NPO Luister app. Welke tune zou jij nou echt willen horen? Boas Boze Tune is daar voor jou. En let op, het mag alles zijn.

0: Busy, SFB en Hup. Bouwaas. Bouwaas, boze tune. Ja, waarin het aan jou was om een tune in de NPO Luister-app te sturen. Zo'n vreselijke tune. Zo'n vreselijke herrie-tune. Waarvan je de laatste paar uurtjes van je nachtdienst even met energie erin gaat knallen. En ik vroeg dat dus aan jou om door te sturen in die NPO Luister-app. En ik kreeg een heel simpel bericht binnen van Ilias. En Ilias die zei, bro, ken je Shen Number 9? Ken ik Shen Number 9? En of ik Shen Number 9 ken. Bouwaas. Bouwaas, boze tune.
1: Ik heb jullie zo vaak gejoined, dan krijg je deze kaartjes op mij, broer. Ik heb

0: plassen. Geen toilet, maar we gaan plassen. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: G-G-G-man.
0: Free Dico, free T-Smoke, free Mini, free Chamo. Mijn jongens laten dingen brood af. Die mannen zijn geen partij.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister app.

0: genoten. En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO Luister-app.

Elf jaar renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hé, ze weet niet van die dompies, dus ik laat het proeven. Hé, ze weet niet van die dompies.

0: toch, zometeen muziek van Kulas, waar was je? Als het denkbaar is, is het mogelijk. You gotta fight, you gotta get up, you gotta stand up for your rights. Al dat soort dingen. Hoe ga je om met tegenslagen? Je hebt sommige dagen dat dingen gewoon niet werken, dat je niet... Het werkt gewoon niet. Maar wat doe je dan? Snap je? Hoe ga je om met tegenslagen? Laat het doorkomen via de NPO-luister-app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
2: Fernando.
0: It's good vibes only, baby. It's Kulas. Waar was je? Hier, Phonix.
2: Your city. Your city. Your
3: sound. Come on. Phonix.
4: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, katje. Waar was je? Jij was de laatste.
3: Waar was je? FaceTime. Anywhere, anytime. Dit is jouw song.

0: Bad Bunny. Ja, man.
1: Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. We gaan je dag weer inkleuren met lekkere muziek. Dus de heupen gaan weer lekker soepel worden. Ja, we gaan gewoon lekker dansen. Hoofd, schouders, knieën, ding, ding, ding. Komt helemaal goed. We gaan weer mooie prijzen weggeven. Tickets voor John & Fraser in 013 Tilburg. Dus wees alert, wees scherp. We gaan sowieso weer 5 voor Nono spelen. Dus we gaan woorden als Bluetooth uit de lucht halen. Het wordt weer gezellig. We gaan weer verhalen met elkaar uitwisselen. Dus... Good morning. Ja, man. Dus dat. Hoe ga je om met tegenslagen? Daar wil ik het vandaag met je over hebben. Want Don en ik hebben vaker off-air hele diepe gesprekken. Ik denk als we dat vastleggen in een podcast, dan wordt het award-winning en al dat soort dingetjes. Ik zweer het je. Maar luister dan. Tegenslagen maken we allemaal mee. En ik weet dat we op social media altijd mooie dingen laten zien. Dat doen we allemaal, want we're lying motherfuckers. Ja, het gaat geweldig hoor. En we lachen allemaal. Maar heel veel mensen maken tegenslagen mee. We zijn mens. Dat is gewoon zo. Weet je, ik bedoel, ik heb meerdere tegenslagen in mijn leven meegemaakt. Op school, dat ben je gezakt. Weet je, ik weet nog dat ik op de middelbare school... Ik dacht, ja man, ik ga mijn diploma halen. En dan zak ik gewoon met een 4. En dan kom ik thuis en denk ik, Jezus man, hoe kom ik hiervan terug? Moeder slaat met mijn kamer te slippen en zegt... Ik zei je toch, je moet meer studeren. Nou, dat was mijn allereerste grote tegenslag. Maar zo heb ik meerdere meegemaakt. Weet je, dat je op een gegeven moment hoopte dat je een bepaalde award ging krijgen. En dan krijg je hem gewoon niet. Dan krijg je hem gewoon niet. Gewoon, weet je, dat je denkt van... Goed voorbeeld, terug in de tijd. Er was zoiets als de radioring. Dat was maar toen ik er ooit van hoorde, voor het eerst was 15 jaar geleden. Dus ik dacht, hey, maar luister dan. Ik heb alle grote namen die hier komen. Ik heb iets nieuws toegevoegd op de radio. Nieuwe sound, nieuw geluid. Dit gaat gewoon gebeuren. En ik had toen de tijd Lil' Kleine in de show. Voordat ze zeg maar groot werden. Al die guys gingen allemaal hun video's voor me opnemen. Van we gaan dit doen. De stem op Fernando is the realest. Waar de R&B singer Joe, die ging ook zeg maar. Dus heavy hitters. Maar later kwam ik dus achter dat het zeg maar een soort populariteitsprijs is. Waarbij het gaat om... De stemmen. En als je op een gegeven moment moet gaan concurreren met mensen die 10.000 keer meer volgers hebben, dan ga je sowieso niet winnen. Dus, maar die tegenslag deed wel pijn hoor. Toen ik hem zeg maar hoopte te winnen, dat was een harde les. Ik denk, damn man. En toen dacht ik bij mezelf, waarom moet ik zo graag die prijs? Waarom wil ik die prijs? En toen ging ik mijn gevoel hangen aan die prijs. En later heb ik geleerd, je moet je gevoel en je waarde nooit hangen aan de prijs. De prijs die je krijgt, de meest waardevolle prijs, is dat mensen opstaan met naar je willen luisteren en they enjoy the vibes. Dat is de grootste prijs. Het gaat niet om een beker of dat soort dingen. Snap je dus? Dus dat was voor mij een tegenslag en ik moest ermee omgaan met mijn ego. Dat is de grootste tegenslag die je moet gaan masseren. Omgaan met je ego. Ik ben er nog steeds mee bezig hoor. Het gaat niet altijd even goed, maar we working on it. Donna, my sister.
8: Good morning, Fernando. Wat een real talk op de radio.
0: Ja,
8: mooie dingen. Nee, maar het is mooi dat je zo eerlijk over bent. Ik denk ook dat er vaak wel, als je het hebt over tegenslagen, dat ze misschien, als ze dan horen over een award, dat ze denken van, ja, is dat nou de tegenslag? Maar het gaat dieper dan dat natuurlijk.
0: Zeker.
8: Omdat je eigenlijk een stukje erkenning wil die je niet hebt gehad. En dat is natuurlijk iets wat heel erg pijn kan doen.
0: Ja.
8: Als ik zelf kijk naar hoe ik zelf omga met tegenslagen, is dat ik het denk ik... Ik word ook een jaartje ouder. Ik ben nu 28. En als ik kijk naar het begin van mijn 20s, toen legde ik elke tegenslag super persoonlijk op mezelf of zo. Dus dan was ik echt van, oh, ik zou dit wel verdiend hebben. Oh, ik ben niet spiritueel genoeg bezig geweest. Of, oh, ik heb slecht karma over mezelf afgeroepen. Dus elke tegenslag ging zo om hoe fout ik wel niet bezig was. En ik denk dat, zeg maar, reflectie heel belangrijk is. Dus dat je nog steeds wel nadenkt over, ben ik een goed mens? Doe ik het goed? Maar ik probeer, als ik nu een tegenslag heb, iets minder op mezelf terug te spiegelen. Van, oh, dan zou jij wel een slecht mens zijn.
0: Ja.
8: Sometimes it's also just life. Dus ik probeer er iets meer mee te zitten, zeg maar.
0: Mooi.
8: Ik wilde altijd gewoon door, omdat ik dacht, ja, als ik nu dan ermee zit, dan geef ik juist aan het universum af dat ik blijf hangen in negativiteit. Maar ik laat het gewoon iets meer... Laat me gewoon eventjes een dag onder een dekentje liggen. Laat me gewoon heel even alleen zijn. Ik probeer er iets meer mee te zitten, zeg maar. Dat vind ik heel fijn de laatste tijd. Ja.
0: Mooi. Het totje nemen. Nee, maar ze hebben een hele waslijst aan tegenslagen, hoor. Ik bedoel, you can write books about it. Maar we willen van jou weten, hoe ga jij om met tegenslagen? Het zijn allemaal dingen in life die gewoon niet altijd even lekker gaan. Dat is de ups en downs. Laat even doorkomen via de NPO Luisteren app. Of bel gewoon. Hoe ga jij om met tegenslagen? Zo, deze man die ik nu voor je ga draaien, die heeft een hoop tegenslagen gehad. Is in een internaat gestopt. Afgedankt door zijn vader en zijn moeder. Is aan crack verslaafd geraakt. En werd uiteindelijk de grootste rapper alle tijden. Vijf nummer één albums achter elkaar. Ik heb het over DMX. Rest in peace. Slip in.
3: That's the fine meaning and the suffering. Hey, yo.

0: Een van mijn favoriete rappers, hij is er niet meer. Veel te vroeg heen gegaan. DMX met Slippin', Fallin', I Can't Get Up. Een man met heel veel tegenslagen in zijn leven. Vandaag hebben we het ook over tegenslagen. Hoe ga je ermee om? Robertino, vriend van de show, goedemorgen.
1: Good morning, Nando. Hey, good morning.
0: Hoe ga jij om met tegenslagen?
1: Nou, ik heb heel veel tegenslagen gehad. En hoe ik ermee omga, in ieder geval wat ik geleerd heb in de loop der jaren. Ga niet gelijk in actie. Weet je, ga lekker erbij zitten. Denk over na, wat heb ik verkeerd gedaan? Wat kan ik verbeteren? En dan weer schouders eronder en gaan.
0: Wat is een voorbeeld daarvan? Dan kan je een voorbeeld geven van zo'n moeilijk moment die je moest overwinnen.
1: Een moeilijk moment? Poeh, even een goed voorbeeld zoeken hoor. Ik weet nog toen ik voor het eerst in Nederland kwam, zeg maar. Ja, had ik best wel moeite met de taal. Ik kom uit Suriname, daar spraken we ook Nederlands, maar het is toch anders. Het is toch anders. Mensen begrepen niet wat ik bedoelde, wat ik zei. Ja, toen ging ik even goed over nadenken, hoe kan ik dit aanpakken, weet je? Toen ben ik erachter gekomen van door rustig te praten, weet je? Wat langzamer praten, minder snel. En dan gaan mensen je snappen.
0: Ja, ja, je voelt dit is een blokkade en die heb je overwonnen.
1: Ja, soms wil je te veel en dan moet je even een stap terug.
0: Ja. Ja, ja, ja, mooi man, mooi man. Ja, kijk waar je nu bent, man. You're doing your thing, man. Happy with the family, snap je? Dus,
1: van niets tot iets.
0: Snap je? Zo denkbaar is het mogelijk, Robertino. Blessings naar jou, man.
1: Daarom, dankjewel.
0: Thanks,
1: dankjewel.
0: Man. Shout-out naar jou, man. Patricia, hey, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je bent net wakker. Oké.
3: Dat zei ik ook toen ik in het belde, maar ze is al heel lang wakker, maar ze heeft gewoon zo'n mooie raspy
0: op de stem. Oh, dit is de voice all day.
3: Ja, dit is gewoon de stem.
0: Oké. Okay,
3: ik belde er net op, toen zei ik ook al van, oh nee, ik bel je wakker. Ze zei, nee, ik ben al sinds 4 uur wakker.
0: Zo praat ze gewoon van, goedemorgen. Patricia, how you doing?
2: I'm good.
0: Oké, okay. Jij klinkt alsof je always good bent, maar I love it. Maar hoe ga je om met tegenslagen?
2: Heb je altijd bij je leven. En het eindigt altijd positief. Want je krijgt positief terug naar een tegenslag.
0: Hi.
3: En hoe kom je daar dan? Hoe kom je weer bij die positiviteit? Hoe doe je dat? Want soms is het voor mensen ook moeilijk om te zien van... Oh ja, het gaat beter worden.
2: Nou, jij zei net al... Jij, Donna, zei net al wat in mijn richting. Weet je, over positiviteit. Maar ik zie mijn kinderen... En dan ben ik gewoon rijk.
3: Mooi. Mooi. Je kunt stoppen dingen in perspectief.
0: Ja, duidelijk.
2: Gefeliciteerd met je verloving, Donna.
3: Oh, dankjewel. Wat lief van je. Dankjewel. Nou, daarover gesproken, dat heeft ook weer dingen in mijn hoofd mentaal. Zet dat soort momenten ook weer op een rijtje van... Kijk hoeveel liefde er is in je leven. Dus heel vaak zijn die tegenslagen kleiner dan de liefde die er in je leven is.
2: Ja, meestal overkoepelt het positieve, het negatieve, weet je.
0: Ja,
3: reach, dat is het, Patricia.
0: Amen, Patricia, amen.
4: Yo, dit is Sint hier. Deze week ben ik de dikste op Phoenix met mijn nieuwe track, man. Sorry, samen met Morad.

0: Come again, Ronnie Flex featuring Boef. Hoe ga je om met tegenslagen? Danny zegt, mijn oudere neef heeft me altijd iets geleerd. Als je valt, sta je op, veeg je stof van je af en ga je door. Ja, dat is een soort Aaliyah situation.
1: Dust yourself off and try again.
0: Hey.
1: Dust yourself off and try again, try again. Goed nummer.
0: Ja man, 010 player zegt, je moet de tegenslagen behandelen alsof je even 8 tellen krijgt in een bokswedstrijd. Na de 8 tellen opstaan en proberen verder te gaan. Soms een nieuwe weg inslaan indien nodig. Rijd door.
1: Die is mooi. Live knocks you down. Wat zeggen ze altijd? Life knocks you down 9 times, but you get up 10.
0: Ja, ja, je moet altijd die extra keer zeg maar, opstaan. En dat is zeg maar de groei. Donovan.
2: Good morning, Fernando. Good morning, Donna. Hoe ik omga met tegenslagen, ik zeg altijd tegen mezelf. Yo, dit is het leven. Als dit moet gebeuren, dan moet het gebeuren. Maar als het echt niet gaat, zeg ik ook altijd tegen mezelf. Maak je niet druk, Donovan. Het gaat nu niet, omdat er iets goeds en iets groots onderweg is naar jou toe.
1: Mooi.

0: 24 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerderliefde.
0: Joe.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics Awards.
2: Fernando.
3: This is a good vibes only. Don Julio Daddy, Jonah.

0: Liar. Ja, soms heb je van die obsessieve dingen. We hebben allemaal dingen waar we soms obsessief over kunnen raken. Dingen waar je overdreven gepassioneerd over bent. Maar er zijn ook mensen die echt obsessief gedrag vertonen. Ik heb een tijd geleden iemand geïnterviewd die eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds een hele succesvolle Afrobeat artist is. Ton en ik moeten altijd zeg maar lachen om bepaalde uitspraken van deze man.
1: Oh, dan weet ik al wie dit gaat worden. Dat kan er maar één zijn. Als ik het fout
0: namelijk
1: heb, ga ik nu gewoon naar huis. Nee. Oma Lee!
0: Ja!
1: Oké, dan blijf ik zitten. Anders was ik echt naar huis gegaan als ik deze fout had gehad.
0: Nee, maar Oma Lee is een hele interessante guy. Ja, deze man heeft heel veel succes. Maar hij heeft letterlijk in een interview gezegd tegen me van... Ja, I'm the greatest. Er is niemand die beter is. Ik ben misschien Burner Boy. En ik moet eerlijk zeggen, ik zat daar naar hem te kijken. En ik denk, maar hij gelooft het echt. En wat grappig is, in de comments van het interview... Op mijn YouTube-channel Nando Leaks met Oma Lee... zie je dus mensen het ook... Ze zijn het ook met hem eens. Toen als je naar het interview kijkt eronder...
1: Ja.
0: Dan zie je gewoon mensen die zeggen... Ja, yeah, he is the greatest. Dus ik dacht van... Is hij de enige die dit denkt? Maar zijn fans denken dit ook.
1: Hij heeft ze omgekocht. Nee. Ik zit te lachen omdat ik het gewoon grappig vind hoe die zo erg... Hij zegt het zo serieus. Zeg maar, ja. Sommige mensen zeggen gewoon van... Ja, weet je, ik ben echt een van de betere. Maar hij kijkt je echt gewoon in je ogen aan.
0: Ja.
1: En zegt gewoon echt... Nee, maar ik ben het echt.
0: Ja.
1: Daarom vind ik het grappig om er grapjes over te maken. Maar ik vind het ook wel echt een super goede artiest. Dat moet ik wel echt zeggen.
0: Ja. Maar ik vind het ook... Daarom dacht ik het grappig om het over hem te hebben van... Is het goed om zoveel confidence te hebben over jezelf? Zeg maar, of is het... Want sommige mensen zeggen het is arrogantie. En ik zeg... Het hoeft niet altijd arrogant te zijn. Soms kan het gewoon zijn van je gelooft gewoon in jezelf. Wat ook belangrijk is.
1: Ik denk dat het eraan ligt wat je met dat geloof in jezelf doet. Dus als je heel erg in jezelf gelooft. Als je echt bij jezelf denkt en vindt dat je de beste bent. Dat vind ik nog niet eens zo erg.
0: Ja.
1: Maar als je daardoor anderen als minder gaat behandelen.
0: Ja.
1: Dan wordt het een probleem in mijn ogen. Maar geloof het. Vind echt dat jij de allerbeste bent. Als je nog steeds aardig bent en een goed persoon naar andere mensen. Dan vind ik het helemaal niet erg als je dat van jezelf denkt.
0: Ja.
1: Maar als je daardoor mensen gaat manipuleren, kleineren. Want je bent dus zogenaamd de beste. Dan wordt het eerder een probleem.
0: Ja, 100%. Nee, Oma Lee, ga het interview checken. Het is very interesting. Die man vertelt echt... Weet je, en ik moet hem ook credits geven. Want hij heeft ook eerlijk ook verteld over zijn mental struggles. Dat vind ik ook mooi. Omdat vaak doen we altijd alsof het mooi weer is. En alsof het altijd leuk is. En hij vertelde ook over wat moeilijke momenten in zijn leven. En dat was ook echt iets wat me ook echt persoonlijk ook raakte. Ik vond, dat is mooi. Je gelooft... Sommige mensen zeggen, je bent vol van jezelf. Maar je bent wel real. Ik zei ook tegen hem in het gesprek. Je bent wel echt. Want je zegt dit. En ik zie ook dat je het meent. En je doet het niet om populair over te komen. Dus shout-out aan Oma Lee. Check het interview nu op mijn Instagram. Daar kan je fragmenten zien voor de mensen die een korte tijd focus hebben. Dan kan je dus de trailers zien op mijn Instagram. Maar mocht je tijd hebben, check dus op je favoriete podcast app. Mijn interview met Oma Lee. Nando Leaks. Of op mijn YouTube channel Nando Leaks.

0: Architects Party and Bullshit.
1: Are you ready?
0: I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

0: Deze mensen wisten hoe enthousiast wij zijn over deze tunes. Hè?
1: Wij pushen hem.
0: Ze zijn de enige die deze tunes zeg maar zo intens pushen.

0: Als je mijn top 3 checkt van mijn playlist, hè? Deze staat er ook in, hè?
1: Tijkje de tijkje.
0: Op 1 heb ik dus Fali Poepa, Wizkid. Op 2 Joey Dwee, Joet Dwee, Kivile. En heb ik Geems en heb ik Tijkje de tijkje.
1: Zou jij van Frans houden?
0: Ja, fucking love it. Ik ben ooit gezakt erop, maar ik spreek geen woord Frans.

0: Hij zegt dat hij heel de avond aan het bidden is.
1: Ja.
0: Dus je prie to Lenui.
1: Ja.
0: Maar dat hij dus nu dus weer het geluk heeft gevonden. Dus hij heeft het eerst over zijn struggles. Maar nu voelt hij zich als een superhero.
1: Oh, nice.
0: Ja.
1: Ja, dat was, ja, we houden van dat. Moeten we een keertje weer in de studio hebben, die tijken.

0: Vergeet niet de Real Talk te checken met Sam Getem, waarin we het hebben over ups en downs in zijn muziekcarrière, hoe hij omgaat met zijn daddy issues en nog veel meer. Maar een goed gesprek, maar staat op mijn YouTube-channel Nando Leaks of op je favoriete podcast-app. Sam Getem dus in Real Talk. Ja, een playlist met heel veel nieuwe tunes. Je hoort het al. Jouer du Evelé. We hebben Fally Poopa, Wizkid, Rust Million, Stroby, Sam Getem, Taiki de Taiki. Gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leaks Sound System. Pon je head.
1: Hola. Wake up.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Volg Vanis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
5: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiken.

0: nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Zometeen muziek van Jonathan Fraser, Tariwaka. Sowieso de kwalificatievraag 100% weten. Ik heb je een beetje geholpen. De kwalificatievraag van Vijf en Fernando. Van wie is het nummer Do or Die? Van wie is het nummer Do or Die? Laat hem doorkomen via de NPO luisteren. Maar is het nieuws?
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
6: Met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
5: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
7: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
5: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check funix.nl of de NPO Luister app.
8: Fernando.
4: It's the good vibes only, baby. Keep it hot and keep it banging.

0: Jonah Fraser, Chari Waka.
1: Yo, Fernando for Waka. Fernand, oh. Mr. Good Vibes, Only.
2: Yes, yes, Phonics.
1: Goedemorgen.
2: This is Phonics.
0: In the morning show. Rekken, strekken, ass. Kom op. Van links naar rechts. Van achter naar voren. Oh.

0: Lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Hier bij Harik, hier bij Banger, baby. Ja, ik zeg je eerlijk, we moeten het weer over haar hebben.
1: Oh nee.
0: Ik heb lang niet meer van haar gehoord.
1: The queen, the princess of pop.
0: Denk je, wat de hel doen ze? Ja, Britney Spears. Nee, ze heeft geen nieuw liedje uitgebracht, maar wel een situatie. Ze heeft schuld bekend aan roekeloos rijgedrag in een rechtszaak. Wat hebben haar advocaten gedaan? Haar advocaten deden dit namens haar. Die zeiden, weet je wat? Ja, ze heeft het gewoon niet goed gedaan. Oeps, she did it again. Ze hoeft er niet bij de zitting te zijn. Door de schikking ontloopt ze zelfs een gevangenisstraf. Maar krijgt ze wel een voorwaardelijke straf. Ze werd eerder aangehouden na opvallend rijgedrag. Ondanks dat haar alcoholpromillage onder de limiet lag. Wat kunnen we hierover zeggen, Tonne? Want Britney Spears...
1: Ik weet dat jij iets wil zeggen hierover. Want je houdt je nu nog in.
0: Ja.
1: Ik vind dat je je nu gedraagt. Want je bent er altijd aan het dissen, vind ik, Britney Spears. Terwijl ze zo iconisch is.
0: Ze is heel iconisch, maar ze heeft hulp nodig. En...
1: Maar die krijgt ze ook.
0: Van wie?
1: Ja, die krijgt ze ook.
0: Van wie?
1: Ja, ze heeft vast goede mensen om zich heen. Ze heeft nu ook een goede advocaat.
0: Goede mensen laten haar geen auto rijden. Haar moet je niet laten auto... Haar
1: moet je
0: weghouden van de mest in de keuken.
1: Nee, je moet haar juist wel dingen laten doen. Want ze heeft heel lang onder het bewind van de vader niks gemogen. Ze moest zelfs haar eierstokken verwijderen omdat hij niet wilde dat ze kinderen kreeg.
0: Dat is niet best.
1: Dus ze mag nu eindelijk dingen. Ja,
0: gaan ze roekeloos rijden.
1: Ja, maar ze moet nog een beetje leren hoe het moet. Ze heeft het heel lang niet gehad. Kijk, normaal gesproken. Ik moet het echt voor haar opnemen. Ja, normaal gesproken.
0: Ja,
1: je lacht al, maar laat me er even. Normaal gesproken, als je 18, 19, 20 bent, dan ga je zo roekeloos zijn. Maar die tijd heeft zij nooit gehad.
0: Oké. Okay. Zoals Michael Jackson situatie. Dat ze dan zeg maar alles nu gaat inhalen.
1: Okay. Wat zit je nou te lachen?
0: Nee,
1: wat wil je nou eigenlijk zeggen?
0: Nee, maar kijk, ik zou hopen... en ik hoop echt dat bekende mensen dit hebben. Misschien moeten we daar een agency voor opzetten. Don en Nando, mental health coaches. Dat we gewoon met deze mensen... dat we gewoon even een tijdje bij ze gaan wonen. En dat we gewoon ze gaan helpen. Want deze vrouw... mag niet eens rijden.
1: Hoezo mag zij niet rijden?
0: Roekeloos rijgedrag onder. En dan ook nog eens, zeg maar, dronken achter het stuur.
1: Ja, maar dat betekent niet dat ze nooit meer... Mensen moeten toch ook een kans krijgen?
0: Ja, maar rijd dan in je tuin. Zeg maar, we gaan oefenen in de tuin. We gaan rustig
1: oefenen. Ja, maar waar moet ze dan heen? Dan zit ze alsnog in een kooitje.
0: Nee, we gaan rustig met haar. We zetten haar in een bureau. En dan gaan we gewoon oefenen. Stukjes verder rijden.
1: Nando, jij bent net over je rijangst heen.
0: Ja.
1: Wil jij naast Britney Spears zitten?
0: Nee, ik heb gelijk angst als ik naast haar zou moeten
1: Precies,
0: zitten.
1: Precies, dus we gaan jou daar niet neerzetten. En mij ook niet. Je hebt daar professionele mensen voor nodig. Maar deze vrouw heeft zoveel shit al over zich heen gehad. Ik wil er niet verder de grond in trappen.
0: Nee, dat doe ik echt niet. Ik luister.
1: Oh, dat doe je niet.
0: Nee, luister.
1: Je zegt wel dat ze... Nee, dat kan je niet
0: eerlijk zeggen.
1: Want...
0: Ik hou van Britney Spears.
1: Ja, dat zeg je nu, maar
0: Nee, maar daarom doet het me ook zo pijn. Omdat ik dan denk van... Dit is een dame die zoveel heeft betekend voor de popindustrie.
1: Maar ze mag geen auto rijden.
0: Nee, want ik denk echt dat zij... Nee, mentaal heeft ze gewoon hulp nodig.
1: Maar die krijgt ze!
0: Ja, maar nee, want ik zie haar Instagram-video's. En dan zit ze in de keuken met mesjes te spelen. En dan zie ik haar honden naar haar kijken alsof ze niet spoort. En als je honden naar je kijken alsof ze niet spoort... dan is er iets gebeurd met de NS-spoorwegen. Dan ben je ontspoord.

0: Ira Star, Where Do We Go?
1: Voor Fernando.
0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ja, dat is wat we gaan doen met 5 voor Fernando. De kwalificatievraag is simpel. Van wie is het nummer Do or Die? Ja, we zijn op zoek naar een Nederlandse artiest. Ja, die dus. Als je het weet, laat het doorkomen via de NPO Luister-app. En dan spelen we zometeen 5 voor Fernando. Good vibes.

0: in 30 seconden. Kun je op de juiste manier bepaalde woorden omschrijven en beschrijven, wat ook de woorden als Bluetooth uit de lucht kan halen. Er zijn twee kandidaten die van mening zijn dat zij goed zijn in dit spel. Gregory en Malik, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Van wie is het nummer Do or Die?
1: Donna Freese.
2: Donna Freese.
0: Je gaat door naar de volgende ronde. Gregory, we gaan met jou beginnen.
1: Yes.
0: You ready?
1: Ja.
0: Go!
1: Het is een dier, een heel groot dier met slagtanden en het leeft voor in Afrika.
0: Dat is een olifant.
1: Ja, oké. Okay. Amsterdamse rapper. Hij is bekend van nummer Drank en Drugs.
0: Leeuw Kleine.
1: Oké, okay, als je stinkt, dan neem je een?
0: Pepermunt.
1: Nee.
0: Mondverfrisser. Je lichaam. Mondverfrisser. Je, als je stinkt, een parfum. Deodorant. Als je stinkt. Ja,
2: je gaat in de douche.
1: Okay.
0: Als je stinkt.
2: Je gaat in de douche. Nee, hij zei niet uit je mond. Hij zei gewoon, je stinkt.
0: Ja.
2: Wauw, hoor, Gregory, wauw.
0: Ja.
2: Het waren er twee, goed. Twee.
1: Ah,
2: ja, twee. Ah, ja. Was niet een heel sterke ronde. Maar hey, weet je, soms is twee genoeg om te winnen. Dus we houden de hoop erin.
1: Oké.
0: Okay. Vloeiend. Malik.
1: Yes.
0: What's poppin', you ready?
1: Let's go.
0: Go!
1: Oké, een ander woord voor bril. Je doet het in je ogen.
0: Lenzen.
1: Oké, okay. Deze persoon komt naar Nederland, ex van Kim Kardashian.
0: Kanye West.
1: Niet Freeway, geen Pepsi, maar...
0: Cola. Coca-Cola.
1: Een hele woord. Juist. Laatste seizoen van het jaar.
0: Dat is winter.
1: Oké, okay, als je kaal wordt, dan doe je... Wat doe je op?
0: Een pet op.
1: Nee, voor een vrouw.
2: Ja, shit, maar die was wel echt
3: uit de tijd.
2: Ja, bijna.
1: Bijna.
2: Ja, Gregory, je stond aan de top. Maar Malik heeft je van de troon gestoten met 4 punten, man.
1: Helemaal goed.

0: Freda met Coma. Zometeen Beyoncé en Kendrick Lamar met Freedom. Heel toepasselijk, want vandaag is het vrijdag, bevrijdingsdag. Gisteren was het 4 mei, dus deze 4 en 5 mei. Ja, heel veel ophef. Merk je het ook een beetje door als je het luistert, ophef? Rond deze
1: ja, dagen? Ik heb er ook wel veel van gemerkt. Gisteren de demonstranten waar wij het over hadden, die demonstratie van Nooit meer is nu, die zijn ook allemaal van de Dam verwijderd. Terwijl ze hadden gezegd van het was gewoon een vreedzaam protest. We gaan niks geks doen, we staan alleen maar bordjes. Maar er is ook een artiest die zich daarover heeft uitgesproken, namelijk Sef. Misschien heb je er iets van meegekregen. Hij zou ambassadeur van de vrijheid worden, maar dat is dus helemaal fout gelopen.
0: Ja, klopt. Want zeg maar voor de mensen die het gemist hebben. Kijk, Sef heeft namelijk gereageerd op een interview van het Nationaal Comité, 4 en 5 mei. Volgens hem wordt daarin gedaan alsof hij gewoon op een longlist stond en uiteindelijk niet gekozen is. Maar Sef zegt, het klopt helemaal niet. Hij deelde zelfs een WhatsApp-bericht als bewijs. Ik hou ervan, hè. Waarin staat dat ze bewust kozen voor artiesten die minder uitgesproken zijn over maatschappelijke onderwerpen en internationale conflicten. Nou, Sef denkt dat zijn uitspraken over Gaza daar een rol in hebben gespeeld.
1: Vind ik best ironisch als het juist gaat om vrijheid. Maar hij had ook wel een hele mooie boodschap, vind ik. Want hij zei van, wees dan op die 4 mei in ieder geval 2 minuten stil. Maar wees de rest van het jaar juist niet stil. Spreek je dan juist wel uit. Ook als het ervoor zorgt dat je uiteindelijk bepaalde hostels dus niet meer krijgt zoals hij. Of bijvoorbeeld dat mensen er iets van vinden.
0: Ja.
1: Maar Nando, ga jij eigenlijk iets doen met Bevrijdingsdag vandaag? Is het natuurlijk alsnog gewoon te werken. Maar heb jij er een bepaald gevoel bij? Voelt die anders voor jou? Ga je nog iets doen? Ik weet dat je sowieso niet echt houdt van buiten festivals zijn. Maar Nee, hou er gewoon nee, punt.
0: Nee, tenzij ik moet presenteren of zo, maar niemand heeft de bag gestuurd.
1: Jij spreekt je ook uit. Dus daar ga je. Daar ga je.
0: Geen bags meer. Klopt.
1: Afgelopen. Ja, daar ga je. Klopt. Jij spreekt je ook uit over gewoon
0: Ik heb al een tijdje geen klussen gehad, zeg maar.
1: Op dit soort festivals.
0: Ja, terwijl vroeger wel.
1: Ja, zo zie je maar.
0: Ja. Grappig.
1: Dus ga je er dus... Ja, je gaat dus niks doen vandaag.
0: Nee. Nee. Ik weet, ik vind vrijheid, zeg maar, gewoon echt zo'n ding van... ik voel me niet vrij totdat iedereen vrij is.
1: Mm.
0: Dus in mijn hoofd, zeg maar, ik vier de vrijheid. Natuurlijk, ik ben blij dat we, zeg maar, hier vrijer kunnen leven dan heel veel mensen in andere landen. Maar ik voel me dan soms hypocriet als ik, zeg maar, ga doen alsof alles vrijheid blijheid is. Terwijl ik weet dat broeders van mij, zusters van mij, mensen, medemensen van mij in dezelfde plek op dit continent of in deze wereld, dit aardgelopen, zeg maar, lopen, die, zeg maar, geen vrijheid hebben.
1: Ja, dus eens. Ik vind hem ook een beetje moeilijk dit jaar. Ik ben natuurlijk zelf Congolees Nederlands en ook heel erg met mijn roots bezig en proberen zoveel mogelijk van mijn land op te komen. Maar ik had het daar bijvoorbeeld over met mijn stiefzus en die zei wel iets heel moois, vind ik. Want die zei van, ja, maar Donna, dansen is ook vrijheid. Soms moet je wel ook gewoon blijven genieten van het leven.
0: Zeker.
1: Want je moet je vrijheid wel ook vieren.
0: Zeker.
1: En dat vond ik wel heel goed.
0: Mooi.
1: Dat ze dat zei. Dus ik ga vandaag ook niet per se iets doen. Ik voel hem dit jaar ook eventjes niet. Maar ik vond het wel een hele mooie. Van, dans is ook freedom.
0: Ja.
1: Dus als je wel iets gaat doen vandaag, geniet lekker van je feestje.
0: Ja, of laten we weten waar je gaat dansen.
1: Ja,
0: waar is een feestje?
1: Waar gaan we je vinden? Niet dat we gaan, maar we willen wel weten waar we je kunnen vinden.
0: Weet je ook een song wat past bij het gevoel wat wij hebben?
1: Hey.
0: Ik vind deze zo'n sterke song van Beyoncé en Kendrick Lamar.
1: Beautiful.

0: Are you ready?
1: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag
3: wat de
2: potentiële hits van morgen.
4: De nieuwe muziek.
3: Oh mijn god.
4: Gezondheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
1: We zijn weer. Tijd voor lekkere nieuwe muziek. Let's go.

0: music, baby. Muziek van Fali Ipupa. Jushu Endur. Joey Dwayne Filet. Russ Million, Stroby, K.A., Jade Lawrence, Sam Shitem, Taiki Taiki, Fresh Christian D. En many, many more. Check en volg daarom de playlist. Naam de Leak Sound System op Spotify.
1: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it bang.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: It's Complicated met Jay
7: en Mahi.
6: We bespreken...

0: aflevering op alle Funix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Wat zeg je?
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
3: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
5: Yes!
6: Ik was je limpa.
7: Ik ben je Elfa.
8: Ik ben trots op mijn zus.
9: Oh, dank je.
10: Graag gedaan.
11: Maar je hebt het net over mij.
12: Dank. Als ik aan de toekomst denk, denk ik dat ik mijn diploma in orde heb.
13: Koken voor anderen.
12: En dat ik in het huis in de tuin woon.
14: De Je Zal Het Maar Hebben special. Vanavond om 21:30 bij Bien & Vara op NPO 3.
4: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
15: Zometeen Lange, ICSB, rijk met helaas. Good vibes only baby, bevrijdingsdag, tijd voor de actualiteit, het nieuws van NOS op 3.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwen.
17: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
16: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
18: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
16: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check funix.nl of de NPO Live.

0: Lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Kiepe haren, kiepe bangen, baby. Ja, toch een kleine please kan zoveel veranderen. En je zo ver laten komen in het leven. LeBron James, een van de beste basketballers, ging viraal. Niet om zijn basketbaltactieken, maar omdat hij een kind een handtekening gaf. Omdat die kleine jongetjes eventjes zei. Iets heel kleins, maar eigenlijk best wel groot. Eigenlijk wilde hij doorlopen en geen handtekening geven aan een hele groep mensen. Maar toen die kleine jongen zoiets zei van please, please, LeBron James, please. Nou, toen gebeurde iets magisch. Zo'n mooi moment. Hij zei please en LeBron James stopte. Hij rende naartoe, heeft hij op een gegeven moment een handtekening op zijn schoen gezet. Zo zie je maar, niet onbeschoft zijn helpt in het leven. Madonna, wat is echt het meest onbeschofte wat je ooit hebt meegemaakt?
1: Het meest onbeschofte wat ik ooit heb meegemaakt? Nou, ik merk wel, ik heb zelf natuurlijk nog geen kids. Maar ik merk wel dat heel veel kinderen tegenwoordig ouders uitschelden. Dat heb ik dus laatst meegemaakt. Ik was met mijn zus. Mijn zus heeft kleine kindjes. Waren we naar Plaswijk geweest. Dat is een park in Rotterdam. Nou, gezellig, weet je wel, met die kindjes. En toen zag ik dus gewoon zo'n klein meisje naar de moeder gaan. En ze mocht iets niet. En ja, die woorden, er zitten nu misschien ook kinderen in de auto. Die ga ik niet herhalen. Maar echt gewoon calling them a B-I-T-C-A.
0: Zo.
1: Maar gewoon naar die moeder toe. En dan die moeder zo van, nou, dat woordje mogen we niet zeggen. Dat is niet een mooi woordje. En ik dacht van, ja, sorry, maar ik had het moeten proberen vroeger. Om mijn moeder een KUT-wijf te noemen.
0: Och.
1: Nou, crazy. Ik denk, dat kind was misschien echt 6 of zo.
0: Ja.
1: Dus daar schrok ik wel heel erg van. Dat kinderen gewoon hun ouders uitschelden.
0: Ja,
1: ik weet wat jij had gekregen als jij het had gedaan.
0: Luister. Ik heb een keer gezucht naar mijn moeder. En mijn moeder zei, wat zei je? En ik vond, slimmer dan het GPS-systeem. Maar nee, maar even, zeg maar, disrespect, je kan niet. Soms wil ik zelf kinderen klappen die, zeg maar, hun ouders disrespecten. Ik denk, hoe durf je?
1: Ja, maar het is heftig, toch?
0: Die persoon heeft je leven gegeven. Beter respecteer je die persoon.
1: Die is toch erg?
0: Ja.
1: Maar wat is iets onbeschoft wat jij ooit hebt meegemaakt of ooit hebt gezien?
0: Ja, dat, zeg maar, ook, zeg maar, dat kinderen gewoon hun ouders, of bijvoorbeeld ook mensen in relationships. Ik heb wel eens al gezien, dan zit ik gewoon ergens en dan zie ik gewoon de man bijvoorbeeld, zijn vrouw, echt heel onbeschoft, zeg maar, toespreken.
1: Oh,
0: en dan kookt mijn bloed, maar dan denk ik, ja, ik kan me hier niet mee bemoeien. Ik weet niet wat de dynamiek is in de relationship. Ik weet niet, zeg maar, of dit helemaal gepast is om nu. Ik weet niet. Zo'n beetje, ik bedoel.
1: Ik doe het dus tegenwoordig. Ik heb het op Bali op vakantie nog gedaan, afgelopen vakantie. Ik ben gewoon vanuit het restaurant naar het strand gerend. Om te zeggen van, kunnen jullie even kappen met wat jullie aan het doen zijn? Ze waren allebei naar elkaar. Ik weet natuurlijk het verhaal niet. Maar stel, waren elkaar gewoon echt, waren fysiek aan het worden, op elkaar schouders heen en weer aan het schudden, aan het
0: trillen.
1: Ja, dan
0: gaat
1: en er waren allemaal kinderen op dat strand.
0: Ja, ja.
1: Dus ik ben er gewoon naartoe gerend. Ik zei tegen mijn wifi, wacht even. Ik heb mijn wijnglas neergezet, ben er naartoe gerend. Ik zei, kunnen jullie even normaal doen? Je bent op een strand waar allemaal mensen bij zijn. Ben jij oké? Okay? Ben jij oké? Okay? Ja, we don't need help. Oké, okay, maar hou je business dan ergens anders. Je gaat hier niet op een strand waar allemaal kleine kindjes zijn elkaar helemaal aflopen matten. Dus nee, ik bemoei me gewoon, hoor. Ik heb daar echt geen zin in.
0: Onbeschoft gedrag, ja.
1: Onbeschoft,
0: onbeschoftings. Als je aan het luisteren bent, herken jezelf hierin. Misschien was je zelf aan de ruzie op het strand. Maar laat het weten, wat is het meest onbeschofte wat je ooit hebt meegemaakt? Drop het in de NPO-luister. En wat is het meest onbeschofte wat je hebt meegemaakt? Drop it like it's hot in de NPO-luister-app.
2: Yo, this is Sinti. Deze week ben ik de tekst op Phoenix met mijn nieuwe track, Mansori, samen met Morad.

0: Ja, Gunna en Chris Brown zijn heel duidelijk over wat zij leuk vinden om te doen. Geen computerspelletjes, maar vraag even het onbeschoft gedrag. Ja, wat is de laatste keer... Wat heb je voor onbeschofts meegemaakt? Laat even doorkomen of je de NPO luistert hebt. PM zegt dat komt omdat iedereen nu meer chillt met zijn kinderen en ze denken dat ze allemaal net zo jong zijn in plaats van te corrigeren. Al dat gentle parenting tegenwoordig, hou op. Denk je dat... ouders zijn sowieso... Veel ouders... Kijk, soms denk ik ook dat sommige ouders gewoon niet hun kids willen aandoen wat ze zelf hebben meegemaakt. Dus stel nou dat je vaak de riem hebt gekend als kind, zoals Michael. Dat je bij jezelf dan denkt bij jezelf... Ja, nee, ik wil het niet voor mijn kind. Snap ik. Maar sommige kinderen... Ja, toch?
1: Ik vind het dus
0: praten
1: helpen
0: met sommigen niet, hoor.
1: Kijk, ik ben sowieso... Ik ben opgegroeid in een gezin waar... ik heb ook zeker wel agressie gezien, maar nooit naar de kinderen toe, zeg maar. Ja. Dat heb ik gelukkig nooit meegemaakt. Dus ik kan me ook moeilijk voorstellen hoe het is om echt agressief tegen een kind te zijn. Ik kan me niet voorstellen dat dat iets positiefs oplevert, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar om dan als je kindje een bitch noemt te zeggen... Ja, dat is niet zo'n fijn woord, schatje. Ja, dat vind ik dan ook wel weer dat ik denk... Ja, je mag wel alsnog een beetje aangepakt worden, zeg maar.
0: Stel, jouw kind zou dat tegen jou zeggen. Wat zeg je dan? Jouw kind zegt tegen jou... Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Allemaal dingetjes.
1: Ja, kijk, sowieso gaat hij straf krijgen. Ik bedoel, ook als de kindjes... Nee, je gaat echt niet geslagen worden, dat echt niet. Maar er gaat wel straf komen, ik bedoel...
0: Wat gaat hij doen? Een week niet praten? Hoe ga je
1: Nee, hij hoeft niet gemarteld te worden. Maar weet ik veel, even op de gang gezet of zo. Of zoiets. Ja, wat zit je me nou uit te lachen?
0: Op de gang?
1: Ja, hij moet gewoon op de gang zitten. Ja, dan moet hij zich buitengesloten voelen. Dan weet hij, buitengesloten voelen is een vervelend gevoel.
0: Ja, maar als hij een mooie grote gang heeft.
1: Ik bouw een klein hokje in die gang. Zonder lampen. Oh mijn god. Ja, weet ik veel. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Ik heb geen kinderen. Weet ik veel. Ik ga ze toch niet martelen. Ik ga ze toch niet geen eten meer geven.
0: Ik ben geen voorstander van slaan. Want ik heb mijn zoontje zeg maar nooit geslagen. Ik heb zijn pamper heel zacht tikje. Maar ik moet eerlijk zeggen. Als een kind zeg maar heel ver gaat, maar ver. En praten helpt niet. En nog een keer praten helpt niet. Tot 50 tellen helpt niet. Soms is er een spoor. En een trein. Nee, en die is net een beetje ontspoord. En dan...
1: Nee, ik ben echt, tegen kinderen slaan.
0: Maar slaan klinkt heftig. Kijk, ik heb het niet over slaan van ik beuk je.
1: Ik hopen?
0: Nee, maar slaan van bijvoorbeeld van zo. Van,
1: nee, dat is te hard. Nee,
0: is nog niet hard.
1: Jawel, is wel hard.
0: Nee.
1: Ik geloof gewoon niet in dat het goed is. Want ik denk dan bij mezelf... Oké, stel het is een klein meisje.
0: Nee, ik kan geen meisje
1: slaan.
0: Moeder zeggen. Moeder,
1: Dan de moeder. Maar dan leert ze thuis dat mensen die van haar houden, dat die er ook slaan. En daarna komt ze in een toxic relationship en dan vraagt iedereen zich af... Waarom accepteer je dat je man je in elkaar slaat? Ja, deed mijn moeder ook en mijn vader ook. En die houden toch ook van me? Jawel. Nee. Dat denk ik echt. Jawel, dat denk ik echt.
0: Ik denk het niet.
1: Hoezo niet? Want je leert toch dat geweld dus ook blijkbaar oké is?
0: Kijk, laat me een goed voorbeeld geven. Ik heb best wel veel slippers gehad.
1: Ja.
0: Denk jij dat ik een vrouw zou slaan?
1: Nee, dat heb ik nooit gezegd.
0: Oké. Denk ik wel een goede vertrouwen.
1: Nee. Ik zeg alleen dat je geweld misschien meer gaat accepteren in jouw relatie.
0: Oh, als een vrouw bij een klap loop ik weg, hoor. Als een vrouw bij slaat.
1: Ja, maar die was wel gewoon van, oké, je voelt hem.
0: Ja, maar ik zou zeg maar nooit... Kijk, bijvoorbeeld als kind, als ik bijvoorbeeld een klap zou krijgen van mijn moeder, wat ik vaak genoeg heb gehad. Ik kon me elke keer herinneren waarom ik het deed. En ik neem het niet kwalijk, omdat ik was gewoon echt een piep op dat moment. Ik was echt een... Ik kon niet luisteren. Soms helpt luisteren niet mensen. Fernando, niet doen. Haalman, dus wordt je achternaam genoemd, dus dan weet je dat je te ver gaat. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon een harde tik op mijn hand. Ophouden nu! En dan merk ik gewoon dat meer impact had dan de hele tijd. Nee, Nando, misschien moet je op de gang. Gang zal mij niet helpen.
1: Kijk, misschien werkt het voor sommige kinderen. Maar ik weet niet. Ik zeg al, ik heb gewoon zoiets van... Ik zou het liefst niet fysieke, nare gevoelens linken aan mensen die van je houden. Dat lijkt me gewoon mentaal niet goed.
0: Ik voel je. Kijk, het liefst... Kijk, wat ik zeg. Ik heb mijn... Ik heb zijn pamper geslagen. Die man is 10. Weet je, hij heeft al een tijdje mijn hand niet gezien. Ik ben ook geen voorstander van. Maar ik weet wel dat in sommige gevallen... Ze horen niet, jongen.
1: Ja, maar dan hoeven ze toch niet gelijk te beuken?
0: Die beuk is niet beuken.
1: Jawel.
0: Het is masseren.
1: Nee, maar heb je
0: die filmpjes gezien op Instagram die nu viraal gaan? Met vaders die achter de kinderen rennen en Joe Jackson naspelen.
1: Ja.
0: En zeiden, toen ze zagen wat Joe Jackson met Michael deed in zijn greatness. Ik zeg dat ik dat ga doen.
1: Nou, doe maar alsjeblieft niet. Hou die riem thuis. Hou hem thuis, Nando.
2: Dank je wel.

0: Ja, zometeen. Grote dingen. We gaan de Boren Blues met je spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Eén ding is zeker. Het is groot wat je kan winnen. Tickets voor Jonah Fraser, 013 Tilburg. Hey, die man is gruwelijk als steeds, dus daar wil je bij zijn. Dus, luister, de kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen. Ben je scherp? Ben je actief? Luister goed. Welk sport speelt Lionel Messi? Ja, dit weet je toch gewoon. It's the GOAT, baby. Welk sport speelt Lionel Messi? Laat hem doorkomen via de NPO Luister-app.
1: Maar even scrollen, even serie kijken.
2: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
1: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
2: Ja, dat niet.
1: Maar wat jij zegt, ja. Precies gisteravond, dan hebben we de hele...

0: John en Fraser en JR met Pana. En we kunnen kaarten scoren. Dat is we. Jij kan ze gewoon winnen. Kaarten voor John en Fraser in 030. Donna, wie aan de lijn?
1: We hebben papa aan de lijn. Zo heet hij tenminste.
0: Oh, papa. Ik dacht mijn echte papa. Hey, papa, good morning.
1: Nou, mijn papa heb ik al heel lang niet aan de lijn gehad. Maar nu wel. Hi, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Good morning, good morning. Heet je echt papa of is het afkorting?
2: Nee hoor, ik heet Helder.
0: Ai!
1: Oh, joh.
0: Maar je wilt gewoon papa genoemd worden?
2: Jazeker.
0: Ai, doma, hij is die guy. Who's your daddy? Ja, dat komt gewoon, oké. Okay. Papa, ik heb zo'n grappig kunnen zeggen, papa. Je weet als je wint, hè? John en Fraser tickets, hè?
2: Jazeker.
0: Ai,
2: ja.
0: Je bent ready?
2: Jazeker.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welk sport speelt Lionel Messi?
2: Voetbal.
0: Van wie is het album Blessed?
2: Pas.
0: Welke kleur heeft een smurf?
2: Blauw.
0: Hoe heet de film met een zinkend schip en Jack Dawson?
2: Titanic.
0: Ja. Welk fruitsoort zit op een pizza Hawaii?
2: Ananas.
0: Ja. In welke categorie is Distinct genomineerd tijdens de Phoenix Awards?
2: Pas.
0: Hoeveel is 9 keer 11?
2: 9 keer 11, 99.
0: Ja, hoe heet de streamingsdienst van Disney?
2: Pas.
0: Hoe heet de grootste fastfoodketen ter wereld?
2: McDonald's?
0: Ja, wat is de hoofdstad van Australië?
2: Sydney.
0: Wat zeg je gevoel?
2: Oh, ik denk net aan.
0: Je denkt, oké, ik denk dat je geslaagd bent. Oké, we gaan het zien. We gaan het vertellen. Ja, je hebt een 6 goed!
1: Vier!

0: Lekker bezig, man.
1: Papa gaat naar Jonna Fraser.
0: Lekker bezig. Wie neemt papa mee?
2: Ik neem mama.
1: Hey.
0: Jonna Fraser, blessed. Almost van hem. Ja. Blauw is een smurf. Titanic, Jack Dawson, genomineerd. Distinct is genomineerd voor de Phoenix Awards in de categorie Best Singer, 9/11/99. Had je goed? Hoe is de streamingsdienst van Disney, Disney Plus? En de hoogste van Australië is Canberra.
2: Oh, kijk.
0: Maar niet, Australië. Ja, ik weet het alleen omdat ik MAFs kijk, hè. Married at First Sight Australia. Dus vandaar dat ik helemaal in tune ben met dat. Dus ook een aanrader om te kijken met mama. Bro, Lobby, thanks voor je tijd. En we zien je bij de Phoenix Awards.
2: Ja, tof. Dankjewel.
0: Love. New music. New music. New op Phoenix.

0: Loj, SARS, Chris Brown, Mona Lisa. Ik heb hem echt gezien. Zo klein.
1: Are you ready?
0: I'm ready.
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, baby. Nieuwe tunes, baby. Ben je klaar? Luister dan.
4: Maar jij verdient

0: Ja, man. Good vibes, new tunes. Muziek van Yusu N'Dour, Kims, Fali Pupa, Whiskey, Jouer Dwee Vlee, Ross Millions, Trobi, K.A., Sam Shatam, Taiki de Taiki. Al deze artiesten, de 30 heetste nieuwste tunes van dit moment, gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leaks Sound System, terug te vinden op Spotify. Nando Leaks Sound System. Ook deze staat erin.
1: Nando Champions League.
0: Let's get it.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Volg is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
3: It's complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Aiken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: Yes!
5: Ik ben Slimpa.
6: Ik ben Genelva.
7: Ik ben trots op mezelf.
8: Oh, dank je.
9: Graag gedaan.
10: Maar je hebt het niet over mij.
9: Dank
10: je. Als ik aan de toekomst denk, denk ik dat ik mijn diploma in orde heb.
9: Koken voor anderen.
10: En dat ik in het huis in de tuin woon.
11: De Je Zal Het Maar Hebben special. Vanavond om 21:30 bij Bien en Vara op NPO 3.
12: Hij staat klaar hoor, achter de draaitafel, die Miguel Cardel. Ik zie je wel, je kan bijna gaan beginnen. Voordat we beginnen met de Get Started Mix, moeten we eerst beginnen met de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
14: Een stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
13: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn 10.000 kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
15: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
13: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check funix.nl of de NPO Luister-app.

0: Y'all crazy, you know?
1: Je krijgt puisten. Ja. Je bent moe. Je bent verdrietig.
2: Dus ik voor no reason gewoon.

0: noteren. En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Fernando. It's a good vibes only. Lekker. Go mama. Dior.
4: You're so-

0: Dit is de Phonix Hitmachine. Dikke winnen.
1: Ja! Zometeen! Hitmachine, ben je goed in het raden van welk... Ja, wanneer een tune uitgekomen is, die ouder dan, nieuwer dan en de tune daarna. Dan kun je namelijk tickets winnen voor de Phonix Awards. Luister, wees scherp, wees alert. You ready? Stuur dan nu Hitmachine via de NPO Luister-app. Gino 9.

0: ja.
1: Hey.
2: Hey, Hitmachine. Ja, we gaan ze weer weggeven. We geven veel tickets weg de hele tijd.
1: Ja,
2: maar dit is wel voor het event van het jaar. Zo. Namelijk de Phonix Award. Oeh. Dus je weet wat je gaat doen. Je gaat dan de Hitmachine spelen. En dan wat moet je dan ook weer precies doen?
1: Sowieso, je moet raden welke tune achter ze voren komt. Is die ouder dan, nieuwer dan? Dus stel ik draai een tune en dan komt een andere tune erachter. En die is ouder of nieuwer dan? Dan moet je het aangeven. Dan ga je door en door totdat je af bent. Het is lastig, want de ene keer heb je het goed en de andere keer... Ja, kan het helemaal fout gaan. Maar ja, één ding is zeker. Het is entertaining en het kan alle kanten opgaan. Dus dat is wel het mooie aan dit spel van... Everybody can be a winner or a loser.
2: Maar ja, en ik ben benieuwd wie van vandaag de winnaar gaat worden. We hebben Tana en Rafiek aan de lijn.
1: Tana, Rafiek.
3: Goedemorgen.
1: Hey, Tana, hoeveel ga je er goed hebben?
3: Drie.
1: Hoeveel, drie? En Rafiek, hoeveel jij?
3: Ik ga voor vier.
2: Vier?
1: Ja, voor vier.
3: Ik ga
2: er
3: even
2: afrekenen
3: in
2: de kaart
3: staan.
2: Ja. Tada, ga jij voor vijf?
3: Nee, maar we gaan voor vier.
2: Oké, okay. Rafiek voor vier.
1: Oké,
2: Rafiek, you got this.
1: Yeah. Rafiek, you ready?
3: Yes,
1: ready. We beginnen met de tune uit 2018, Chirac met...
4: Een miljonair, dat is wat ik word, ik kom van
1: vijf. Is de volgende tune ouder of nieuwer?
2: Oh nee.
1: Ja, ik klaar, man.
3: Jammer.
1: Ja. En we begonnen net, man. Ik dacht van, hey, we gaan erin. Let's go. Maar dat betekent dus dat... Tara zag, keek, overwon. Veri, kwam, zag, overwon. En is klaar. Die gaat naar de Phonix Awards.
2: Gefeliciteerd. Je gaat naar de Phonix Awards.
3: Dankjewel, maar zodat, maar je bent topper.
1: Ja, zeg Chris, maar het was echt gewoon bam, bam, bam, bam, gewoon snel. Dus eigenlijk, je moet hem dankbaar zijn.
3: Daarom, zeker, dankjewel, man.
1: Alleen maar love.
3: Dankjewel. Sowieso love.
1: Alleen maar love, thanks, man.
2: We zien je daar.

0: Ja man, soort met yeah. Get of the Great is binnenkomen vliegen. En Quinna, what's cracking?
1: We zijn er weer.
0: Ja man,
1: nou, ik heb meteen een hele mooie stelling.
0: Oké.
1: En ik zat gisteren in de TikTok live en toen vroeg iemand aan mij van... Quincy, is Michael Jackson de meest complete artiest ever?
0: Ja man bro.
2: Ja, altijd is ja.
0: Come on.
2: Altijd is ja.
0: Het is gewoon ja.
2: Altijd is ja.
1: Maar ik ga ook even zeggen wat ik heb gezegd.
0: Ah en nee.
1: Wat jij daarvan vindt.
0: Ik hoop dat je dit overleeft.
1: Nee. Okay. Ja. Ik zei, kijk... Voor nu zou ik zeer zeker zeggen ja. En Michael Jackson is de blueprint voor alles en iedereen.
0: Ja, sowieso.
1: Alleen de man die toevallig vandaag ook jarig is, Chris Brown. Als je kijkt...
2: Nee,
1: luister wat ik ga zeggen.
2: Oh, nee.
1: Op basis van compleetheid.
0: Ja. Nee.
1: Dansen, rappen, zingen.
2: Nee.
1: De lengte van zijn carrière. Als hij dit nu nog 10, 20 jaar door blijft zetten...
2: Nee.
1: Is hij ook wel gewoon echt heel erg groot.
0: Maar wacht, wat zeg je precies? Zeg jij, want hij is al een groot artiest, Chris Brown.
1: Ja.
0: Maar wat zeg je precies als je hem in een zinsconstructie brengt met
2: stelling?
0: Michael Jackson?
2: Wat is de stelling?
0: Kom ervoor uit, Quinna.
1: Of hij completer mogelijk kan zijn dan Michael Jackson. En dan heb ik het dus ook over het feit dat hij kan rappen.
0: Maar voel jij... Oké, maar dan moeten we even een goede stelling hebben.
2: Oh,
0: dus, wat zegt Quinna over Chris Brown? Dit gaan we ook losknippen. Dan ga ik zo...
2: Kijk uit wat je doet, hè.
0: Nee, maar ik geef hem het moment.
2: Kijk nou uit.
1: Stress. Kijk, op basis zeker van deze era is Chris Brown de meest complete artiest die we hebben.
0: Ja, maar 100%. Ik wil horen
1: wat hij all-time is, durf ik nu gewoon niet te zeggen.
0: Ja?
1: En dat zeg ik ook. Ik wil even zien als Chris Brown ook langer is. Of hij misschien nog, je weet toch, op een ander niveau
0: gaat. Maar wat is het vergelijk met Michael Jackson?
2: Want ja, dat
0: Chris
2: Brown
0: gruwelijk is, weet ik. Zingen, dat is allemaal. Maar wat is het vergelijk met Michael Jackson?
1: Ja, dat vind ik dus een hele moeilijke. Ik weet, zeg maar, Michael Jackson vind ik oprecht echt een hele grote artiest. En dan ga ik nadenken, oké...
0: Grote artiest, bro. Hij is de grootste artiest aller tijden.
2: Hij is de grootste ever. Want kijk, zeg maar, als iemand niet kan rappen... betekent niet dat hem minder compleet maakt, zeg maar.
1: Ja.
2: Want Chris Brown kan niet zulke nummers schrijven als Michael Jackson.
1: Nou ja, daar
2: Never
1: ga ik dus
2: ever.
1: Nu over nadenken. Van, hey, inderdaad, op het gebied van regisseren en dat soort dingen.
0: Bro,
1: wat doet Chris Brown
0: er is
1: dan?
0: Niemand groter dan Michael Jackson.
2: Maar dat ook niet na 10 jaar. Nee, maar ook niet over 10 jaar.
0: Nee, dat kan niet. Zelfs Chris Brown zei... Je kan zijn naam niet in één zin benoemen met Michael Jackson. Hij zegt, that man is the greatest ever.
1: Klopt.
2: Kijk, in 10 jaar tijd, weet je wat ik denk? Ik denk niet, maar ik ga je ook een kans geven om te praten. Anders dan praten we alleen maar richting je hoofd. Maar ik denk niet dat Chris Brown in de komende 10 jaar... iets gaat doen wat de hele music scene gaat veranderen. Wat dat betreft is hij een goede artiest. Maar wat heeft hij nou echt gedaan waardoor we zeggen... Nou, dat heeft de wereld op zijn kop gezet.
1: Nou ja, kijk,
2: Rihanna gebeukt. Dat is de enige.
1: Die heeft hij dus inderdaad niet
0: gehad.
1: Ik ben benieuwd of dat misschien nog gaat komen.
0: Maar welke artiesten
2: dan
0: hebben...
2: Dat was het al geweest.
1: Dat zou ik ook denken.
2: Dat was het al
1: maar,
2: geweest.
1: Hey, the man is still...
0: Ja,
1: hij is
0: nee.
1: Bezig,
0: dus zij is enige impact dat hij...
1: Voorzichtig zeg ik die.
0: Nee, maar bro...
2: Nee, sorry. Nee echt nee.
0: Michael is
2: nee,
0: echt...
2: Is echt nee.
0: Daarom ben ik zo vurig erop, omdat... Als je op alle... Nee, maar bro, die man is er niet meer. En hij verbreekt nog steeds records.
1: Klopt.
0: Die man is er niet meer. En mensen huilen om zijn film. Mensen gaan op een gegeven moment met poppen met van hem op de foto. Mensen, he's the greatest, bro.
1: Ja, maar
2: en had Chris Brown daar willen komen, had hij het al gedaan. Dan niet pas over 10 jaar.
1: Dat denk ik. Maar wat ik zeg, kijk, zijn carrière is wel nog bezig. Dus ik ben gewoon benieuwd, waar gaat uiteindelijk zijn schip stranden? Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Michael heeft geschitterd sinds hij in de luiers zat, bro.
1: Mm-hmm.
0: Dus je moet je voorstellen dat jij op Motown hebt gezeten en dat de greats zeggen, deze man is, die kan hem niet eens... Toen hij Off the Wall deed in 1979, toen had hij de game al on lock.
1: Maar bro, ik ontken dit allemaal niet, hè?
2: Ja, dat zegt hij niet. Ik moet het weer even voorop opnemen.
1: Kunnen over 20 jaar misschien nog... Kan er iets zijn gebeurd waardoor hij toch ergens...
0: Nee, dat kan niet.
2: Je had me even, maar... Nee, je lost her.
0: Kijk, daarom ging heel duidelijk vragen.
2: Ik kan je niet meer verdedigen.
0: Wat bedoel je hiermee? Wat zeg maar...
2: Is klaar.
0: Je kan één ding ga ik je echt besparen in live. Combineer en gebruik geen ander artiest in dezelfde zin als Michael Jackson. Because he's the real GOAT. Mensen praten over GOAT. He's greater than the GOAT. He's
1: maar
0: the
1: dat
0: icon.
1: Dat zeg ik ook.
2: Dus maar ook niemand, over 10 jaar, schat.
0: Ook over 10 jaar, 20 jaar.
1: Ik ben benieuwd. Dat is wat ik zeg.
2: Blijf benieuwd.
1: Dankjewel.
2: Blijf benieuwd.
0: Iedereen die er is, doet hem na. Hihi.

0: Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram. Bij Roepram.

0: altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
3: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: It's Complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken...

hadden. Namelijk zijn battle met Kendrick Lamar. Nee, we gaan het hebben over het drama van Drake en Rihanna. Ja, weet je, je kan die twee eigenlijk een beetje met elkaar vergelijken als twee magneten. Ze trekken elkaar enerzijds aan, maar tegelijkertijd stoten ze elkaar ook weer heel erg af. Uiteindelijk zo ver van elkaar afgestoten dat Rihanna inmiddels al een lange tijd samen is met A$AP Rocky. En ze hebben meerdere kinderen inmiddels samen. Dus dat Drake en Rihanna nog ooit samen gaan komen, ja, dat is gewoon een gesloten boek, toch? Alleen toen ging ik hardop nadenken. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar waar begon hun boek nou eigenlijk? Waar begon eigenlijk die romance bij hun te sparken? En je kan het zelfs nog terugzien in de videoclip. Dat is niet gespeeld, dat is gewoon real. En dan heb ik het namelijk over de tune What's My Name. Die hoor je deze ochtend tijdens Rewind hier op Phonics. Oh, nee.

0: De dikste van de week van Distinct en Morad Mansouri. Zometeen kan jij weer een Funix goodie pakket vinden, a.k.a. Funix sokken. Dus ga er alvast voor zitten. Eerst nog wel Yo Silvio door je speakers.
1: In the morning.
2: Morning. Mashup.

verdwijnen. En laat die nou net in de morning mashup zitten. In the morning mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat die gemixt worden. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The morning mashup. Als jij hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden, zoek niet verder. Dan kan je naar de NPO Luisterapp gaan en dan kan je mij dat laten weten. Als jij de eerste bent die de twee antwoorden doorstuurt die goed zijn, krijg je hele mooie, prachtige, echt prachtige paarse Fanic sokken. Mooiere sokken ga jij niet krijgen, ja. Maar je moet er wel eerst voor werken. Je moet eerst even je best doen. Ik zou zeggen, ga er goed voor zitten. Luister goed mee. Dit is namelijk de morning.

0: gedaan.
1: Ja, de lyrics hebben het wel redelijk weggegeven op het laatst. Ik ben alleen heel erg benieuwd of je weet welke instrumental je hebt gehoord. Dus, welke twee tunes in zijn totaliteit zijn samengemixt tot één? Kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp? Ben je dus de eerste die ze toestuurt? Dan ga je naar huis met Vanik sokken. Zo simpel kan het ook allemaal zijn. Terwijl je het mij laat weten, hoor je ondertussen J. Cole met Workout.

Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens de Morning Mashup. Het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. Ik liet hem zojuist horen en er zijn aardig wat reacties binnengekomen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij hem nog niet hebt gehoord. Misschien ben je nu net pas ingetuned, ben je net wakker omdat je een vrije dag hebt. Dan zou ik zeggen, luister toch nog even één keertje goed mee. Toch even gezellig meespelen. Dit is namelijk de Morning Mashup van vandaag.

0: Up.
1: Preston, die komt als eerste NPO luisteren binnen. Hij zegt, je bent op zoek naar I Need Your Love. En nu sta je hier. Debbie, die zegt, je bent op zoek naar I Need Your Love en Laten Gaan. En tot slot zien we ook nog Francis. Super toepasselijk trouwens ook bij deze tune. Je bent op zoek naar Investeren in de Liefde en I Need Your Love. Ik zou zeggen, laten we luisteren naar de juiste antwoorden. Well,

Ja toch, dat is toch echt een nu sta je hier. Dat betekent dat Preston de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. Dus ja, Preston, jij gaat naar huis met die Fanic sokken. Heel mooi zijn ze. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden. Zijn er meerdere goede antwoorden binnengekomen in de NPO-lijst? Maar ja, er kan er maar één de snelste zijn en dus naar huis gaan met de prijs. Niet getreurd. Morgen ben ik natuurlijk weer bij je terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar voor nu duiken we weer die heerlijke era in van Nederhop. Als SFB, Broederliefde en Ronnie Flex voor je klaarstaan. Dit is nu staan.

is Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers op Bevrijdingsdag. En ik hoop dat ik heerlijke muziek heb voor jou, zodat jij heerlijk deze dag kan doorkomen. Ik gun je natuurlijk ook het allerbeste, een hele prachtige dag toegewenst. Zometeen een vrouwelijke artiest voor je klaarstaan die in Nederland iemand op stage nam en haar leven compleet heeft veranderd. Wie het is, dat hoor je zo. Eerst Dior en Kans. Dit is No Games. Fun.

Tyla samen met Sarah Larsson. She did it again. En ja, die Sarah Larsson, die heeft dus de Nederlandse Julia haar leven toch wel enigszins veranderd. Tijdens haar optreden namelijk heeft ze Julia on stage gehaald. Nou, die kennen je, de hele choreografie ging helemaal met haar los. Ja, het zorgt uiteindelijk voor miljoenen views gewoon. Echt crazy. Shout-out naar Julia daarvoor sowieso. Vandaag is de verjaardag van Chris Brown. En ik denk dat jij en ik zometeen even een request moeten doen op het gebied van Chris Brown. Welke tune van hem zou jij willen horen op zijn verjaardag? Dat kan je nu laten doorkomen via een appje in de NPO Luister-app. Houden we zometeen induiken. Maar eerst zometeen nog tijd voor het laatste nieuws.

0: Keetje, Neil en Aiken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood via de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonics.nl/vacatures.
5: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
6: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram. Bij Roepram.

0: altijd goed. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vibes FM op TikTok.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics kanalen.
4: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
5: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
6: Ik ben van school afgetrapt.
7: Hoe ga je ouders dit vertellen?
6: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
8: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
9: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
10: Ik doe toch mijn fucking best!
5: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.

0: verjaardag van Chris Brown. Ja, en laten we dan ook maar gewoon even een request voor hem doen. Welke tune van Chris Brown zou jij zometeen willen horen? Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En terwijl je dat laat weten, eerst nog tijd voor het laatste nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luisterapp.
0: Quincy. Frenna is onderweg met Comma's. Eerst Body van Loud Luxury.

0: Chanel.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ciao tutti, buongiorno. Een hele goede morgen en dat op bevrijdingsdag. Ik weet niet hoe het voor jou zit. Ik ben helaas niet vrij. Ik ben gewoon aan het werk. Of tenminste helaas. Ik vind het natuurlijk gewoon heel erg gezellig om samen met jou de dag door te brengen. En vandaag gaan we ook de verjaardag vieren van een artiest. One of the greatest of this era, kunnen we wel zeggen. Ruim 20 jaar is hij al in de scene bezig. En aankomende vrijdag komt hij, zover ik weet, ook nog eens met een nieuw album. Dan hebben we het over Chris Brown. En dan denk bij mezelf, weet je, om deze man te eren, zullen we dan gewoon eventjes een heerlijke request van hem draaien. Wat is nou een tune waarvan jij zegt, die tune van Chris Brown, die moet jij zo meteen draaien, Quincy. En dan kan het ook nog eens zo zijn dat ik die ga draaien. Allerleukst als je dat laat weten in de NPO-luisteren hebt door middel van een spraakbericht. Maar misschien ben je op kantoor, kan je helemaal niet praten. Dan is een geschreven berichtje ook helemaal goed. Welke Chris Brown tune moet er zometeen door je speakers pompen hier op Phonics?

0: A boogie with the hoodie, party and get drunk tijdens Rewind of Phonics. Het is vandaag de verjaardag van Chris Brown, dus ik dacht, weet je, laten we die beste man even in het zonnetje zetten en een request van hem draaien. En er zijn er aardig wat binnengekomen in de NPO Luisterapp. Shampoo, die stuurde onder andere deze.
1: Under the Influence, die mag je erop gooien nou.
0: Oké dan.
1: Dankjewel bro.
0: Shampoo zit op een Under the Influence. En ik kreeg ook nog van Keyshawn en Gino een berichtje binnen.
2: Een Under the Influence zou wel heel lekker zijn.
3: Bro, voor mij is Under the Influence.
0: Hey, die was lijp in een houtzagerij of zo ook, man. Maar Under the Influence it is. Heel veel reacties over binnengekomen in de MPLO-huisterapp. Je hoort hem nu tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen.

was. Toen ik een kleine jongen was, wou je niks met mij omdat ik nog een broodtrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had, zag je bij je kluisje met je boeken.

0: vrouw wil op een hele bizarre manier een speciale band creëren met haar partner.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
3: Yes sir, yes sir. Het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Dat kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Dus ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je zo meteen lekker snel meereageren. En in de tussentijd dat je dat doet, vergeet zeer zeker ook niet om even een lekker drankje erbij te pakken. Of een lekker happy. Dat werkt wel zo lekker, toch? Voor het verhaal van vandaag vliegen jij en ik in ieder geval richting Amerika. Als een vrouw besluit haar leven compleet om te gooien voor wel, ja, ik kan wel zeggen, een hele bijzondere vorm van verbinding die ze wil aangaan met haar partner. Ja. De vrouw zelf, hoe ze het heeft omschreven, ze wilde een band creëren die magisch en super uniek is. En ik moet heel eerlijk toegeven, ze is daar extreem ver in gegaan. De vraag aan jou is, wat denk jij dat zij deed om die speciale band met haar vriend te creëren? Antwoord A, ze liet zich hypnotiseren om zich emotioneel afhankelijk te maken van haar partner. Antwoord B, ze probeerde haar lichaam te trainen alsof ze een baby had. Of antwoord C, ze wilde samen met hem communiceren via Fairpod. Hé, je weet het, dit gaat alweer helemaal gek. Dit gaat alweer helemaal gek. Welk antwoord denk je dat goed is? Welke manier wilde deze vrouw een speciale band met haar partner creëren? Antwoord A, ze liet zich hypnotiseren om zich emotioneel afhankelijk te maken van haar partner. Antwoord B, ze probeerde haar lichaam te trainen alsof ze een baby had. Of antwoord C, ze communiceerde samen via Fairpod. NPO Luisterapp, that's the place to be. Je kan je antwoord daarin droppen waarvan jij denkt dat die goed is. Kom ik er zo meteen bij je op terug. In de tussentijd natuurlijk heerlijke muziek door je speakers.

0: Maar tegelijkertijd is het 11:30 geweest. En het eerste gedeelte van de ochtend zit er dan op. Als je aan het werk bent, net zoals ik, dan heb je zeker een pauze verdiend. Maar misschien maak jij je wel klaar om naar een bevrijdingsfestival te gaan. Dat kan natuurlijk ook. Either way, kreeg je van mij wel een vraag mee. Wat denk jij dat een vrouw deed om een speciale band met haar vriend te creëren? Antwoord A. Ze liet zich hypnotiseren om zich emotioneel afhankelijk te maken van haar partner. Antwoord B. Ze probeerde haar lichaam te trainen alsof ze een baby had. Of antwoord C. Ze communiceerde samen met verhepots. Ja, er zijn toch wel aardig wat appjes binnengekomen in de NPO-luisterapp. Tamara, die zegt, ja, ik denk dat het om antwoord A gaat. Tegelijkertijd krijg ik ook nog een spraakbericht binnen van Kubra.
1: Hey Q. Ik ga voor antwoord B. Ze wilde haar lichaam trainen alsof ze een baby had. Ja, dat dus. Oké, bye baby.
0: duurde lang, maar we zijn er weer. Even kijken, ik krijg ook nog een berichtje binnen van onder andere Renato. Die antwoord A zegt, Jonathan, wat heb jij?
2: Ja, Quina, 100% C. Welke relatie werkt nou niet goed met verhepots? Dat is gewoon een unieke tip wat ze kan geven eigenlijk. Ja man, die verhepots, die brengen mensen bij elkaar, je ziet het.
0: Ja man, is letterlijk en figuurlijk een verbinding die je aangaat. You get me. Alleen is dat dan ook het juiste antwoord? Of is het toch misschien antwoord A, ze liet zich hypnotiseren om zich emotioneel afhankelijk te maken van haar partner? Antwoord B, ze probeerde haar lichaam te trainen alsof ze een baby had. Of toch die antwoord C, dat ze verhepots samen gingen gebruiken voor betere verbinding. Het juiste antwoord, wat deze vrouw heeft gedaan om ervoor te zorgen dat ze een betere verbinding heeft met haar partner, is antwoord B. Ze probeerde haar lichaam te trainen alsof ze een baby had. Ja, je moet echt nagaan. Dit is te krankzinnig voor woorden. Ze had gewoon elke 2 uur een voedingsschema wat ze aanhield. En dit moest haar lichaam laten denken dat ze dus een baby had. Nou ja, wereldwijd zorgde dit verhaal voor shock en discussie over hoe ver mensen willen gaan voor liefde en verbinding. Terwijl ik denk bij mezelf, waarom is er zoveel focus op die vrouw? Die vrouw die doet dit, maar dat komt niet zomaar ergens vandaan. Die jongen die wilde gewoon aan de tiet. Die wilde aan de bobby. Dat is het enige. Dus moeten we die man niet kwalijk nemen dat hij die vrouw zo ver heeft gehersenspoeld. 1 ding weet ik wel zeker. Die man is een bobbymang lover. Give up.

0: 24 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics
3: Awards. Hoor het aan je stemgeluid, het voelt anders thuis als ik hier bij jou ben.

0: 20's.
1: QA Due Filet. Rihanna. Your

Marihuana. Die hoorde je tijdens de Rewind op Funk. Zometeen meer heerlijke nummers om de middag mee op te starten. Wat denk je van Broederliefde, maar ook de dikste van de week. En ik zei het gisteren al tegen je, ik doe mee met de Ajax Winstreak Challenge. Ajax moet 5 wedstrijden achter elkaar winnen, dan pas mag ik naar de kapper. Afgelopen weekend speelden ze gelijk, waardoor het dit seizoen niet meer mogelijk is. En ik kreeg vaker de vraag van Quinn, het lijkt alsof jouw haar niet groeit. Nou, zometeen gaan we live mijn haar uitkammen. Dus ik heb krullen, wordt live uitgekamd. Je kan meekijken www.funx.nl of via mijn TikTok live. En dan kan je gaan zien wat hier gaat gebeuren. Dat dus zometeen. Eerst nog wat tijd voor het laatste nieuws.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roep.

0: USA. Een roti Farouk smaakt altijd goed.
1: Bij Vloeren Kings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningin in vloeren.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.

0: zometeen is het dan tijd om te laten zien hoe lang mijn haar daadwerkelijk is geworden al tijdens deze challenge. En we hebben toch nog een paar maanden te gaan. Maar goed, dat is allemaal zometeen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijk gemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister app.
0: Maak me niet heet, is onderweg. Eerst tijd voor Hey Meisje, Esco en Yo Silvio.

0: Rewind met Quincy.
1: Ciao, tutti, buongiorno, een hele goede middag. Quincy dus door je speakers op een bevrijdingsdag. Ik weet niet of je net zoals ik aan het werk bent, of dat je misschien zometeen een klein feestje op de planning hebt. Ik weet, in Amsterdam heb je bijvoorbeeld het Amsterdams Verbond in het Olympisch Stadion. Haarlem heeft altijd zo'n bevrijdingspop, dus er is veel gezelligheid in ieder geval vandaag. Maar ik neem je even mee terug naar afgelopen weekend, of eigenlijk zelfs nog ietsjes daarvoor. Ik ben namelijk een challenge aangegaan met jou, aangezien in de Phonics-app eigenlijk een challenge naar voren kwam van, joh, Quincy, waarom ga jij niet op basis van die guy van Manchester United dezelfde challenge aan, maar dan met Ajax? Dus Ajax moet 5 wedstrijden achter elkaar winnen. Dan pas mag ik naar de kapper. Nou, uiteindelijk ben ik die aangegaan. Tot mijn grote verdriet heeft Ajax afgelopen weekend gelijk gespeeld tegen PSV. Anders hadden ze 3 wedstrijden op rij hebben gewonnen. En dat betekent door dat gelijke spel dat het ook gewoon niet meer mogelijk is om dit seizoen nog naar de kapper te kunnen. Dus we gaan dan naar volgend seizoen. Dan zitten we al zeker in september, oktober. Dus ik ga een pittige periode tegemoet. Nu kreeg ik wel steeds vaker de vraag van, joh, Quincy, het lijkt alsof jouw haar niet groeit. Alleen, ik heb natuurlijk gewoon krullen. Dus dan, dat verbloemt het allemaal wel redelijk. Maar toen dacht ik, weet je, laten we het gewoon even anders doen. Ik ga zometeen gewoon mijn haar laten uitkomen door mijn leidinggevende. Die heeft echt zo'n föhnborstel meegenomen. En het gaat denk ik wel echt eventjes exploderen. Zo'n klein mini-afrootje. Dus dat kan je zometeen zien. www.phonics.nl kan je het live bijwonen. Voor nu zou ik zeggen, laten we nog heel even de muziek induiken. Maar zometeen dus eventjes die haar uitkomen.

What's up with Drake? Yeah, another one.

0: De dichter van de week, Mansoori.
1: Rewind, Funnings Rewind, met Quincy.
0: Ja, zoals ik al had verteld, ik doe mee met de Ajax Win Streak Challenge. Ajax moet 5 wedstrijden achter elkaar winnen, dan pas mag ik naar de kapper. En Ajax heeft afgelopen weekend gelijk gespeeld. Daardoor is het dit weekend niet meer mogelijk. En ik kreeg vervolgens ook vaker de vraag van Quinn, ga jij niet gewoon stiekem tussendoor naar de kapper? En is mijn antwoord altijd, nee, ik heb krullen, dus daardoor zie je het niet zo goed. Toen kwam mijn eindredacteur met een heel leuk idee, die stel ik nu heel mooi voor. Dunja, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, ik dacht dat het 3 was, je moet 5 wedstrijden.
0: Ja, ja, 5 wedstrijden. Ja, zo erg is ze dus eigenlijk. Nou, ze gaat al helemaal stuk. Maar zij kwam dus met het idee, weet je Quinn, laten we jouw haar dan gewoon gaan uitkammen. Laten we gewoon gaan kijken, hoe lang is het nou daadwerkelijk?
2: Ja.
0: Ze heeft, wat heb je meegenomen, een elektrische...
2: Een föhnborstel.
0: Een föhnborstel, ja, ik heb daar geen ervaring mee. Dus mijn haar gaat nu uitgekamd worden.
2: Mm-hmm.
0: Je kijkt veel te leuk hiernaar.
2: Ja, ik vind het geweldig. Volgens mij zei ik gewoon een keer random vorige week tegen jou, mag ik het een keer stylen? Jij zei,
0: ja,
2: nee, krijg het nou, bla bla. En ja, nu mag het.
0: Nu mag het.
2: Ik ben echt excited, net een kind in een candy shop.
0: Nou, mocht je mee willen kijken, www.funnings.nl/live. Kan je meekijken, nou doen. Ik zou zeggen, laten we dan ook maar meteen van start gaan. Ik heb hier eigenlijk niet heel veel zin in. Nee, dat heb ik niet.
2: Nou,
0: petje af. Nou, het gaat nu beginnen. Nog. Ik moet zeggen, dit voelt nog op zich wel prima.
2: Je hebt wel echt een matje, hè?
0: AMG met matje. Het is wel een Haagse mat geworden.
2: Ik denk dat het nog tegen gaat vallen ook van hoe lang het is. Oh.
0: Daar gaat de föhnborstel. Oh. Ze komt ook wel echt professioneel op me. Ik weet niet eens of jullie nu... Mag ik even meeluisteren hoe dit klinkt? Horen jullie dit nog wel een beetje? Het is echt niet om aan te gluren op dit moment. En zoals ik zei, ik mag waarschijnlijk pas in september of oktober mag ik naar de kapper toe.
2: Ik weet echt niet wat er nu van je aan gaat komen, hoor.
0: Ja, ik ook niet. Maar jij vond dit een leuk idee. Ik zie rook boven mijn hoofd. Wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Ah, mijn hoofd is heet ook. Doen vrouwen dit voor hun plezier met zo'n föhn dan?
2: Ja, voor hun plezier.
0: Jeez. Het doet echt pijn.
2: Doet het pijn?
0: Nou ja, lekker is ook... Wauw, het lijkt alsof ik mijn vinger in een stopcontact heb gestoken. Wauw.
2: Zie je even een tune draaien en dan maak ik het af?
0: Ja, ondertussen ga ik wel even muziek draaien en dan zien we zometeen het eindresultaat.

0: Rewind met Quincy.
1: Oké, mijn haar is dus nu uitgekamd door mijn leidinggevende. Ik kan deze koek ook gewoon niet uitleggen. Als je nu gewoon op vanix.nl slash live, dan kan je zien, mijn haar is lang. Het is afschuwelijk op dit moment. Doenja, wat heb je ervan gemaakt?
2: Ja, ik heb het gewoon een beetje de krullen eruit geworsteld. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik van een afstandje nu naar je kijk, denk ik, ja, je bent gewoon een guy met wat stijler haar.
1: Maar als je dichterbij komt?
2: Vreselijk. Vreselijk. Ja, ik zeg gewoon, ben gewoon heel eerlijk met je.
1: Ja, ik vind dit ook echt niet oké. Ik vind dit echt niet oké. Ik ga zo meteen wel even een foto droppen op mijn Insta-verhaal. @elquinna. Geef me wel heel eventjes om mentaal bij te komen, maar dan ga ik het droppen. Maar jullie zien in ieder geval, mijn haar is een stuk langer dan dat je dus zou denken. Ja, ik denk dat we over een half jaar dit nog een keer kunnen doen. Want die 5 wedstrijden trek ik wel in twijfel voorlopig. Mm-hmm. Nou, dankjewel voor je bijdrage voor vandaag. Ik vind het heel erg tof dat je dit hebt gedaan.

0: Na uitverkochte arena's en festival headlines is het nu tijd voor iets anders.
1: Dames en heren, liefde voor jullie die allemaal zijn gekomen.
2: Ik wil je bellen, je verjaardag komt weer.
0: Dit is Jonah Fraser.

0: got crazy, you know?
1: Omalee met Waste. Tijdens een rewind hier op Phonix.
2: Kwart voor Quincy.
1: Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het kwart voor 1. En elke werkdag kwart voor 1 wordt kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je goed in de energie gaat zitten. En ik kan wel de energie opsteken, kijk. Want als ik nu nog steeds naar de camera kijk en ik zie mijn uitgekamde haar, weet ik nog steeds niet hoe ik me moet voelen. Jullie moeten me echt vrolijk gaan maken vandaag, alsjeblieft. Echt, ik heb je hulp nodig. Ik heb me in een lange tijd niet zo treurig gevoeld om mijn eigen uiterlijk te vertonen. Dus welke tune denk jij bij jezelf, Quinn, als ik die voor je ga draaien, dan word jij gewoon, dan ga je in zo'n happy feeling komen. De NPO Luisterapp, die staat open en daar kan je in ieder geval insliden en dat aan mij laten weten. Ja, kwart voor Quincy dus zometeen. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat we heerlijk in de energie gaan zitten. Drop er één in de NPO Luisterapp. Weet hoe je hem zometeen voorbij komen.

Phonics. Het is kwart voor één, dus tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat komen. En Ergun die stuurt meteen een tune door waarvan ik denk, ja, die heb ik nodig. Mocht je het net hebben gemist, mijn haar is finaal uitgekamd door mijn leidinggevende. Met alle respect vond ik echt dat ik op iemand leek. Dat als ik de winkel binnenkom, dat je denkt, hey, die gaat om de manager vragen. Zo lelijk is het, mocht je het willen zien, @elquina op Insta. En ik moest vrolijk gemaakt worden. En Ergun, lobby voor deze tune van Pharrell.

0: The Party Next Door. Samen met Drake, Somebody Loves Me.
1: Real tight when I say this, I don't feel like fighting. But please quit calling them little 1 week breaks celibacy. You're not celibate.
0: Dat we nog één tune te gaan hebben. Alleen voordat ik die ga draaien, ga ik je alvast een hele fijne dag nog wensen. Geniet sowieso zometeen van Chris en Fruitig. De man heeft natuurlijk zoals altijd een spectaculaire show voor je klaarstaan. Alleen daar ga je echt vol energie naartoe bewegen met de tune die Badder heeft toegestuurd. Die zegt, Quinna, ik denk dat het tijd is voor een Kid Cudi. Die staat voor je klaar. Dus tijdens Rewind hier op Funix. Laatste tune kwart voor Quincy is dit DNA.

0: Thursday special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day special. Karen White en complete band. The Mother's Day special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag.

0: maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningin in vloeren.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
4: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
5: Ik ben van school afgetrapt.
6: Hoe gaan je ouders dit vertellen?
5: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
7: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
8: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
9: Ik doe toch mijn fucking best!
4: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reynders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: Fresh en KM komen met Bare Minimum. Maar de beweging is alles behalve minimaal. Deze week op positie 19.
1: Shoes van Bottega. Lifestyle is mega. Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
0: En dan The Runaway. Lil Kleine en John.

Met Phonix aan is het altijd een goede plan, dat weet je. Straks zometeen zoals Young en Lee en Frenna met Wat is je naam komt voorbij. Ook Raindance van Dave en Tems. En over Tems gesproken. Wist jij dat zij niet vies is van dingen stelen? Ja, de vrouw steelt gewoon. Ga je er zometeen meer over vertellen. Nou, is BNKM met All My Mind hier op Phonix.

0: serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele...

marketing, maar ze werd daar zo ongelukkig, ze werd er depressief van, dat ze cold turkey ontslag had genomen. Maar ja, hoe ga je dat financiële gat opvullen? 'Cause the girl was broke. Als ik zeg skeer, dan meen ik het. Het ging zelfs zo ver dat ze eten ging stelen van haar eigen tante. Ja, dat is

0: Emiliana van CK hier op Phonics. En met deze... Ja, bij deze heb jij toestemming om mij uit te schelden in NPO Luisteren.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Maar wel onder één voorwaarde. En wat is, ga ik je zo meteen vertellen. Eerst gaan we duiken in de lyrics van onze favoriete Phonics tracks. Vandaag hebben we Rihanna, Bitch Better Have My Money.
3: Bitch Better Have My Money.
0: Hele herkenbare lijn natuurlijk. Ik kan me voorstellen als je wat bozig bent en je krijgt nog geld van iemand. Maar je hoeft niet gelijk iemand bitch te noemen, toch? Er zijn toch wel vast creatievere manieren om iemand uit te schelden. Dus ik ben op zoek naar het grappigste scheldwoord dat jij kent. Ik noem mijn vrienden bijvoorbeeld wel eens vieze klaplopers of lelijke dakduiven. Of de eerste mislukte pannenkoek. Ja, dat klinkt toch wat gezelliger, toch? Dan dat je iemand met de grond gelijk gaat maken. Dus ik ben benieuwd hoe creatief jij kan zijn. Kan je mij op een grappige manier uitschelden in de NPO Luisterapp met een woord? Bij deze, je hebt toestemming. Als het op een grappige en gezellige manier is, dan mag je me roosten in de NPO Luisterapp. Stuur me eens een spraakmemo met je delivery, weet toch? Ik wil gewoon lachen zometeen. Of een berichtje kan natuurlijk ook. In de tussentijd dat jij me neer gaat halen, ga ik even een dikke huid kweken terwijl ik deze voor je ga draaien. Young Felix, Bart en Zoe Rijk met In Candy Girls. En ik check je dus in de NPO Luisterapp op een grappige manier.
1: Yeah.

0: creatieve, grappige scheldwoord dat jij kent. He, iets als dakduif of mislukte pannenkoek. Iets in die trant. Nou, ik zie Yassine binnenkomen in de NPO Luisterapp. Vieze buurtmatras van Noord. Hey, ik ben helemaal stuk gegaan, hè. Wilal die kwam met magnetronkip zonder kruiden. Denzel beschimmelde teennagel. Edwin zegt dikke oerse wortel. Yousi zegt nog longleier. Ik weet niet waarom ik dit zo grappig vind. Ik vind het gewoon heel creatief. Thomas die gaat voor vieze vuile paardenvijg. Sydney zegt rotte dikke mijkever. Jordi ging ook helemaal los.
1: Hey kwakzalver, wat is er nou ouwe takduif? Wat denk je nou joh mafkees? Kom maar naar. Ik kom nog een haags woordje gooien, maar dat mag denk ik niet. Dan word ik gebleurd. Dus kijk maar naar de tyfus. Mazzel.
0: Mazzel. Ja, zo hoor je maar. Er zijn gewoon hele creatieve en grappige manieren om iemand uit te schelden zonder dat het heel persoonlijk wordt. Snap je? Laten we hier even een voorbeeld aan nemen. Ja, ja.

0: Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Hou je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor €5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
5: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
6: Yes!
7: Ik ben Slimpa.
8: Ik ben Genova.
9: Ik ben trots op mijn zus.
10: Oh, dank je.
11: Graag gedaan.
12: Maar je hebt het niet over mij.
13: Als ik aan de toekomst denk ik dat ik mijn diploma in orde heb.
14: Kan ik voor anderen?
13: En dat ik in het huis in de tuin woon.
15: De Je Zal Het Maar Hebben special. Vanavond om 21:30 bij Bien en Vara op NPO 3.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.
2: Chris! Snoe Olly en Jay Zinho zometeen.

tracks van één artiest in een hele snelle roundup. Ik zit even te kijken, hij is vandaag 3 seconden. Daarin dus 5 tracks ingeverstopt van 1 herkenbare stem. 1 artiest. Mocht je raden welke artiest het is, je weet waar.

Phonics sokken. En ik weet gewoon, as we speak, zijn er mensen die nu de NPO Luisterapp aan het openen zijn en niet kunnen wachten om de beepblender te horen, zodat ze de snelste kunnen zijn. Dus laat het gelijk ook een tip voor jou zijn. Open die app. Ja, geef heel even de tijd. NPO Luisterapp, open hem. Oké, volgens mij beter. Luister goed, wie is dit? Beepblender. Vijf tracks van één hele herkenbare stem. Wie dat is, dat laat...

0: De dikste van de week, Distinct en Morad met Mansoori. Beat Blender. En eerlijk, hij is lastiger dan je het verwacht, toch? Ik zie namelijk reacties binnenkomen in de NPO-luisterapp van N. Die denkt dat het Enrique Iglesias is.
1: This is fout, man.
0: Nope. Jimmy en Yassin die gaan voor Ronnie Flex. Judis die denkt dat het Earsize is. Zie ik ook nog eens Sharika binnenkomen met Frenna. Nee.
2: Everybody's so creative.
0: Isje, wat denk jij?
3: Ik denk dat het Bruno Mars is. Grapje, is geen Bruno Mars. Ik zei niks. Normaal, ik weet niet.
0: Je hoort het. Hij is blijkbaar heel erg lastig, dus ik ben terug met de tweede ronde van de Beat Blender. 5 tracks van diezelfde artiest in een hele korte roundup. En aan jou de vraag, welke artiest hoor je vandaag dus in de Beat Blender? Ik ga hem nog een keer laten horen en ik ga je een extra hint weggeven. En dat is dat deze artiest echt een familiemens is. Want hij, hè, hoort goed, hij maakt zoveel content met zijn broertjes. Snap je waar ik naartoe wil gaan? Familiemens, hij maakt heel veel content met zijn broertjes.

0: echtgenoot. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Zoe Tauran in Italië met Voorzichtig hier op Phonix. En blijkbaar moet ik ook voorzichtig aandoen met de B-Blender. Want Diallo die weet het niet meer.
2: Nou Chris, dit is echt niet te doen hoor. Ik heb hem helemaal niet eens gehoord joh. Ik hoor alleen die muziek op de achtergrond. Ik weet niet wie het is. Dus alsjeblieft nog een herhaling.
3: Take it up, mix it down. It's the B-Blender.

0: vandaag. Ja, ik moet toch een beetje lachen, want ik zie zoveel antwoorden komen in de NPO Luisterapp die gewoon niet kloppen. Dus ik hoor je al je hersenen kraken van ja, zou het M zijn? Zou het Michael Jackson zijn? Zou het Chavante zijn? Nee. Nee, niet de juiste antwoorden die ik zoek. Mocht je net intunen en denken van hey, hoe ging die B-plan van vandaag ook alweer? Nou, zo ging die. En ik zei het al, deze artiest is echt een familiemens. Sterker nog, hij maakt altijd content met zijn broertjes. Ja, kan je maar op één naam uitkomen, toch?
1: Katnuf.
0: Katnuf, inderdaad, in de B-blender van vandaag. Met zijn tracks Leidseplein, Dichterbij, Domino, Kapot en Van Mij Zijn. Maar de vraag is nu, wie kwam het allersnelst in de NPO Luisterapp? Wie gaat er vandoor met die exclusieve Phonics sokken? En die eer gaat naar Mitch, what's poppin'?
2: Yo!
0: Gefeliciteerd, man.
2: Ja, dankjewel.
0: Moet ik toch even aan je vragen, Mitch. Hoe komt het dat je zo snel was in de app?
2: Nou, je hoorde aan het einde van die B-band, hoorde je zo'n ruige uithaal. Ja, ik zeg het heel eerlijk, ik hoorde het meteen, man.
0: Lekker, man. Muziekkennis helemaal on point, Mitch. Lekker bezig. Hey, jij gaat vooral met die exclusieve Phonics sokken en jij mag het zeggen, man. Welke track van Catnuff wil je horen?
2: Domino. Yeah!

0: The Business Part 2 hier op Phoenix. 2:30 in de middag en de socials die draaien echt op volle toeren. Dus voor mij krijg je 3 nieuwtjes waar iedereen het online helemaal over heeft.
1: Oh my god, heb je het al gehoord?
2: Wat erg.
1: Dat meen je niet.
2: What the helly? Talk
0: of the town. Te beginnen met Bad Bunny. Wat goed nieuws voor hem. Hij heeft namelijk Drake ingehaald op Spotify. Hij is nu namelijk de meest gestreamde mannelijke artiest ooit op het platform. In de all-time staat Bad Bunny dus op 2. Drake staat op 3. En dan vraag je af, ja, Chris, wie staat er dan op nummer 1? Ja, dat is toch een vrouwelijke artiest, Taylor Swift. Maar de verschuiving is groot, hoor. Want Drake is zijn mannentroon dus kwijt. En dat na jaren was hij gewoon bijna onaantastbaar. Dus ja, jammer voor Drake. Goed nieuws voor Bad Bunny. Verder staan ook The Weeknd, Justin Bieber, Eminem en Kanye West in de top 10 all-time favorite artists op Spotify. En dan 21 mei, de Phoenix Awards natuurlijk. En ik wil het toch heel veel hebben over de categorie waar heel veel discussie over is. Best MC. Want hier gaat het niet om de hits, niet om de streams. Hier gaat het om bars. Delivery, een goede presence hebben. Genomineerd in de categorie zijn Kulas, Chief, Kevin, D-Double en Show. Dit is ook geen categorie waarvan je zegt, ja, maakt niet uit wie er wint. Dit is gewoon wie pakt respect van de scene. Want iedereen heeft een ander wapen. De een komt met energy, de ander komt met bars, de ander met een hele vibe. Dus de vraag is, wie is dit jaar echt die MC? En je kan nog steeds stemmen via Phoenix.nl daarvoor. En ik weet niet wat er in de lucht hangt, maar artiesten komen heter uit de studio dan ooit volgens mij. Want Jos Silvio dropt een nieuwe teaser op zijn Instagram van

For Certain van Party Next Door hier op Phonics. Zometeen ook Kleine John en Chavante met After Party. En niet ik, die gisteren bijna ruzie heeft gemaakt met de cashière bij de supermarkt om de hoek bij mij. Ja, wat er precies gebeurde, ga ik je zo vertellen. Nakaya Imani en Sarita Lorena. Dus als jij het weet op Phonics.

0: van mij voor jou. Vraag altijd voor een second opinion bij de supermarkt.
1: Chris.
0: Ik ging gisteren dus boodschappen doen. Alles netjes op de band gelegd. Terwijl de cashier aan het scannen was, was ik dus mijn Big Shop aan het inpakken. Dus ik lette niet zo goed op het scherm. Ofwel, ja, of alles goed ging, of ze alles wel goed had aangegeven. Op een gegeven moment zegt ze, dan wordt het €172,50. Ik zeg, wat? Hé, zet die breker op hoor. Nee, sorry, ik was het daar totaal niet mee eens. Dus ik dacht, laat ik even een tweede mening vragen. Dus ik ging naar de zelfscan toe. En ineens was het €45. Zie je wel, je boodschap

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
5: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
4: Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luisterapp.
2: Chris. Met een beetje liefde door je speakers van Thames. Dit is Lamy JJ. Your

0: Echt het bare minimum wat je kan doen, lijkt me, hè, als je muziek maakt, dat je artiesten van tevoren checkt waarmee je samenwerkt, toch? En ook zij hebben dat gelukkig gedaan. En het leuke is, deze combinatie had ik totaal niet gedacht. Niet eens voor GTA 6.
1: I love rap muziek. Kipstraat is mijn favoriete nummer. En ik heb een soort iets dat ik heel snel tekst uit mijn hoofd ken. Dus ik luister vaak Capsule muziek en dan kan ik gewoon alles meereppen. En ja, daar hou ik gewoon echt van.
2: Ja, mijn guilty pleasures zijn gewoon die popnummers en die ja, de muziek van Rox die draai ik dan heel vaak in de auto met al mijn stoere vrienden. En dan zitten we dat allemaal mee te zingen. En ja, dat was eigenlijk vanaf het begin al. Dus nee, dat is heel, heel leuk dat dat gewoon nu samensmelt. Ja. New music.

0: Phonix Award staat.
1: Phonix Award. 3, 2, 1. 21 mei.
0: Avonds live.
1: Met Kulas.
0: Kaya Imani. Broederliefde. En Joe. En geloof ons, hier moet...

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

liefde, maak me niet eten hier op Phonics. En wie voegen we toe aan de line-up van het Phonics Bevrijdingsfestival?

0: Ronnie Flex, DJ Dylan, Karo, Arif Antje en Trap Money Biggie op Vanix.
1: De Power Pokoe!
2: Hey Chris, Dunja hier. Zou je alsjeblieft Planga kunnen draaien? Dan ben ik echt heel...

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl. Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
3: Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Aiken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
6: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
7: Ik ben van school afgetrapt.
8: Hoe gaan je ouders dit vertellen?
7: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
9: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
10: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
11: Ik doe toch mijn fucking best!
6: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
12: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info? Check phonix.nl of de NPO Luister-app.
2: Met muziek zometeen van KM, Jonah Fraser, Serrano komt voorbij met Your Season. Eerst tijd voor Oma Lee. En dit is Waste.

0: KM, Jonah Fraser en Serrano met Dit Is Your Season.
1: Youssef en Wef.
2: Phoenix.
0: Ja, ja, daar zijn we weer hard voor weinig, nooit zagrijnig. Een fijne bevrijdingsdag, Wef.
3: Een fijne bevrijdingsdag, iedereen. Iedereen die vrij is en wij zitten hier. Maar wij zitten hier voor jou.
0: Ja, inderdaad, ja. Want vandaag is Noorden vrij, morgen is hij er gewoon weer. Mm-hmm. En Wef, ik heb begrepen dat jij iets hebt meegemaakt.
3: Ja, jullie weten van mij dat ik altijd rare dingen meemaak. Maar met dit dacht ik, nou, doe even normaal. Ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen.
0: Okay.
3: Ik stond in de rij,
0: ja.
3: In een kledingzaak. Bij een cachère.
0: Het zal niet zo zijn dat je in een rij staat, ja, in een kledingzaak. Maar goed, vertel verder.
3: Dat is een verslaving waar ik het een andere keer over heb. Maar goed, die cachère die sprak Engels. Nou, geen probleem mee. Ik kom zo vaak bij een winkel dat iemand Engels praat. En een man naast mij, die vraagt haar dus van... Hey, heb jij dit artikel? En zij praat Engels terug van... Sorry, I only speak English. En hij zegt, kan je geen Nederlands? En zij zegt, no, dus ze verstond hem wel. Hij zegt, maar je bent in Nederland. Dus zij zegt...
0: En hier in Nederland praten we Nederlands.
3: Dus zij werd echt shaky. En ik moest even naar links kijken van... Nee, dit geloof ik niet. Hij zegt, je bent in Nederland, dus je praat gewoon Nederlands. En dus zij zegt, luister... Bij de wet hoef ik geen Nederlands te kunnen spreken. Nou, dat was echt... Ik was heel...
0: Dacht je niet even dat je geprankt werd? Dat je zeg maar even om je heen keek?
3: Ik kon niet geloven dat het zo was. Maar ga je geloven dat heel veel mensen denken zoals hoe hij denkt?
0: Ja,
3: kijk, als jij in Nederland werkt, moet je gewoon Nederlands kunnen.
0: Dat is sowieso niet de manier waarop dat zou moeten. Maar kijk, ik snap mensen wel die zich bijvoorbeeld irriteren aan... Als je naar een winkel gaat en je hebt altijd mensen die alleen maar Engels praten.
3: I don't care. Ik vind je echt racistisch. Als je zegt van... als je zegt, jij moet per se Nederlands praten. Oké, is goed. Dus als je in Portugal komt, dan moet je ook ineens Portugees spreken.
0: Ja, maar omdat je dus... Kijk, stel je voor, je zou een job... je werkt veel met mensen die bijvoorbeeld misschien wat ouder zijn... of die geen Engels kunnen praten.
3: Ik vind dat je gewoon Engels moet leren, hoor.
0: Ja, maar Engels kunnen ze dus al. Maar dan is ook... Dan zou ik de vraag stellen van, nou, hoe lang zou iemand die hier in Nederland werkt, hier woont, Nederlands zouden moeten kunnen leren?
3: Ik denk na 10 jaar. Ik vind Nederlands zo lastig. Ik weet
0: jaar?
3: Nog steeds de het een niet. En ik ben 31.
0: Nee, maar ik ken mensen, om heel eerlijk te zijn, gewoon mokro's die, je weet toch... half legaal hier naar Nederland zijn gekomen.
3: Half illegaal. Nee. Hebben ze dan ook een halve paspoort?
0: Nee,
3: maar
0: nee, luister. Die moeten ze nog ophalen in Spanje en weer terugkomen naar België. Maar in ieder geval, die kunnen binnen een half jaar...
3: Nederlands.
0: Gewoon Nederlands.
3: Ja,
0: omdat ze elke
3: Nederlandse
0: dag...
3: zaken moeten verrichten. Dat is helemaal wat anders.
0: Ja.
3: Maar zij verstond hem. En eerlijk is eerlijk, Nederlands is gewoon een lastige taal. Ja, sorry.
0: Oké. Okay. Maar dan moeten we die vraag gewoon stellen.
3: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Want ik vind toch echt dat... Blijkbaar vinden heel veel mensen dat die man gelijk heeft. Je moet Nederlands kunnen praten als je in een Nederlandse winkel werkt. Ben je daarmee eens of oneens? Laat het even weten in de NPO-luisterapp.
4: Yo, dit is Sinti. Deze week ben ik de dikste op Phoenix. Met mijn nieuwe track, man. Sorry, samen met Morad. Yo.

0: Catnuff, kleine John Asjefante met Hit Me Up. Je moet Nederlands kunnen praten als je in een Nederlandse winkel werkt. Want Wef, ja, jij maakte wel echt iets bizars mee.
1: Ja, ik had een man naast me die bijna tekeer ging tegen een vrouw omdat ze geen Nederlands sprak. En ik had zoiets van, denken meerdere mensen zoals hij? Dat is wat we eigenlijk aan jou vragen.
0: Ja.
1: En Glennis die zegt het volgende.
2: Ik ben er 100% mee eens. Sorry hoor. Als jij hier wil werken, leren en et cetera, moet je gewoon Nederlands kunnen spreken. De taal die je wil spreken in je huis of wat dan ook, moet je zelf weten. Maar als jij hier gaat werken en studeren, gewoon Nederlands praten. Klaar.
0: Glennis is street. Ik zie al aan jou, jij bent niet mee eens.
1: Mogri die zegt tegenwoordig is het in Amsterdam ook Engels, maar dat komt doordat er veel mensen vanuit het buitenland naar Nederland komen om te leren hoe de economie hier werkt en wat de trends hier zijn.
0: Daar zegt hij ook wel wat, ja. Fernandinho stuurde ook nog een spraakmemo.
3: Ja, wef. Goedemiddag. Ja, ik denk, weet je, als je gaat bij een land immigreren, dan moet je sowieso die taal leren praten, weet je. En dat hebben wij ook een beetje last van in Curaçao, omdat die Nederlander, die blijft gewoon Nederland praten, weet je. Blijft hun taal praten. Maar wij zeggen ook van, hallo, jullie komen toch ook hier wonen? Je woont hier al 3-4 jaar. Dan moet je ook beginnen een beetje papiamento te praten. Ja.
0: Hey, ik vind dit legendarisch, zeg maar. De andere kant op, gewoon omgedraaid.
1: Ja.
0: Maar ook, ik vind dat hij wel ergens een punt
1: heeft. Ja, ja, ja.
0: We hebben ook nog Jerome aan de telefoon en die is er ook niet helemaal mee eens, hè? Of niet, Jerome?
4: Ja, man, precies.
0: Ja, want hoe kijk jij hier tegenaan?
4: Kijk, degenen die dat zeggen, die kunnen waarschijnlijk zelfs niet eens een woord Engels. Dus dat zijn gewoon domkoppen. Terwijl degenen die daar Engels praten in die winkel, dat is waarschijnlijk niet eens haar eerste taal. Dus ze spreken waarschijnlijk nog meerdere talen. En ze zijn hier echt niet gekomen om, expres geen Nederlands te praten. Maar Nederlands is gewoon een hele moeilijke taal. Dus je moet al sowieso respect hebben voor iemand die hier komt. Vreemd land. Dat zal Engels praten en waarschijnlijk nog andere talen.
0: Ja.
4: En sowieso moet je je gewoon gedragen en niet van die tokkie gedrag vertonen.
0: Klopt. Het gaat ook om hoe je de boodschap brengt, hè? Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, en precies, hij zegt het zelf al. Nederlands is echt een moeilijke taal. Ze verstond hem al, hè?
0: Ja, en niet iedereen kan 1, 2, 3 Nederlands leren. De een leert makkelijker dan de ander.
1: Kan is het. Het is kan.
0: Ja, maar in Den Haag zeggen we ken. Dat is het verschil.
1: Nee, zo werkt dat niet met Nederlandse taal.
0: Jawel, je hebt ook Haags.
1: Je dient gewoon ABN te praten.
4: Ja, snap je. Nederlanders kunnen niet eens Nederlands.
1: Nee. Ja. Klopt, ik heb een paspoort. Ik weet nog steeds de het niet.
4: Ja.
0: Oké, man. Ja, bijzonder, bijzonder. Ja. Dus we kunnen eigenlijk wel zeggen dat de meerderheid, die vindt gewoon van, nou eigenlijk is het verdeeld, hoe ik nu zo nadenk. Het is best wel 50-50.
1: Ik vind het ook echt super verdeeld.
0: Ja, de een zegt van je moet het gewoon leren en de ander die zegt gewoon van ja, het maakt niet uit.
1: Ik denk dat je het een beetje moet snappen, maar je kan gewoon nog steeds in het Engels praten.
0: Ja, kan dat gewoon?
1: Ja, zeker.
0: Oké, then we're going to talk in English right now. You already know what I'm saying. Man. Slap you up real quick, man. Come on, man. We're going to listen to LF System, afraid to feel

0: Sarah Larsson. She did it again. En zometeen is het weer tijd voor het middagtentamen. Dan gaan wij de strijd tegen elkaar aan. Dat en nog veel meer na muziek van Burna Boy. En dit is On The Low.
1: It's Kelpie Vibes. Yeah.

0: is La Torre!
1: Ik vind het super mooi om hier te staan.
2: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
0: 3, 2, 1.
3: Jade Lauren.
2: Brenna.
3: Distinct.
2: Zoe Tauran.
3: Broederliefde.
2: Jo.
3: En nog veel meer.
2: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.
3: Phonics Awards.
4: Met zometeen muziek van Bad Bunny die op je staat te wachten, is het eerst tijd voor Lil Kleine en Jonna Fraser. Dit is Fashion Week.

0: af. Bad Bunny, die hoorde je hier op Funix.
1: Huh? Hebben ze tamen?
0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Nee, ik heb niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Ja, middagtentamen. Waarom zegt Mohammed in de NPO Luisterapp is WEF echt 1,98 meter?
1: Ja, ik heb ooit een grap uitgehaald op Snapchat. Ik denk dat dat echt weken geleden is. En daar heb ik, sorry guys, gelogen en gezegd dat ik 1,98 meter ben door mezelf te bewerken naast Noordin. Want iedereen denkt dat Noordin een midget is, maar hij is echt groter dan dat ik ben.
0: Maar waarom?
1: Dat vond ik gewoon grappig, omdat iedereen gelooft het. Iedereen vraagt me dus elke keer, hoe ben je 1,98? Maar nee, ik ben 1,64.
0: Nou, dan is dat fabeltje de wereld uitgeholpen. Mohammed, ik hoop dat je nu normaal
1: rustig kan slapen. Ja.
0: Middag tentamen, jij hebt iemand al in je team? Heb ik dat
1: Sylvana
0: begrepen?
1: Sylvana.
0: Heb je dus gisteren gewonnen?
1: Ja, ik ga zo lekker.
0: Oké, dus jij moet gewoon even je mond houden, want ik moet winnen. Ja, ik moet even Team Youth in de NPO Luisterapp krijgen. Jij hebt al iemand.
1: Ik moet toch mijn mond houden? Kan je me wel aanlopen aankijken? Okay,
0: ja. Nee, Team Youth in de NPO Luisterapp, want ik moet van WEF winnen. De laatste keer had zij gewonnen. In Amsterdam.
1: Wij gaan winnen!
0: Nee. Ik moet winnen. Want jij leeft in een fantasy, net zoals die volgende tune van Indie die je nu hoort hier op Funix. Team Youth in de NPO Luisterapp.

0: Wat is de hoofdstad van de provincie Zeeland?
1: Joes. Middelburg.
0: Ja. Zo, lekker zeg.
1: Even lekker, man.
2: Ja, je weet dat omdat daar Van der Valk is, hè? Van der Valk Middelburg, hè? Daarom
0: weet
2: je dat.
0: Dat daar een Van der Valk is?
2: Dat weet hij.
0: Of dat
1: ik
0: weet
1: ben
0: jij.
1: Nog nooit in Middelburg geweest. Wat gebeurt hier nou? Ik word gewoon half geëxposed.
3: Het middagtentamen.
1: 1-0, 1-0. Je moet het gewoon accepteren.
2: Kennisquiz, vijf vragen tussen mij en Joes. Maar maakt niet uit. Ik heb Sylvana in mijn team en zij gaat me helpen. Hallo Sylvana.
4: Hallo Wes. Ik ga je zeker helpen. Wij gaan knallen samen.
2: Oh, heerlijk.
0: Wauw.
1: Ik heb ook iemand in mijn team en dat is niemand minder dan Alper Adi!
5: Yes. Lekker, Joes.
1: We gaan knallen weer, hè?
5: We gaan weer een zes doen.
2: Sorry, dat woord. Ik kan het woord gewoon niet serieus nemen.
0: Welk woord?
2: Ja, als iemand knallen zegt.
1: We gaan knallen.
4: Ja, dan wordt het sowieso knallen.
1: Knallen met die ballen. Vandaag is niet Sander de quizmaster, maar onze eigen Boas.
0: Buongiorno tutti.
1: Nog even één keer de regels.
0: Ja, jullie krijgen zometeen nog vier vragen. Als jullie antwoord wil geven, dan roep je naam. De eerste persoon die moet binnen 5 seconden reageren. Heb je het goed, krijg je een punt. Heb je het fout, dan mag het andere team. Je mag mij onderbreken als je het antwoord al weet, maar dan maak ik de vraag niet af. Hebben jullie beide fouten, gaan we door naar een andere vraag. Meeste punten wint. Staat het gelijk spel, dan komt er nog een benaderingsvraag. Zet toe.
1: En de dagwinnaar die gaat dan mee naar donderdag.
0: Morgen, ja.
1: Ja. Nou, ja, uiteindelijk
0: woensdag,
1: donderdag.
0: Woensdag is morgen.
1: Ja, morgen is woensdag.
0: Ja.
1: En dan donderdag krijg je een prijs.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Let's go.
1: Alles duidelijk? Iedereen ready?
2: Ja.
4: Ja.
1: Oké, dan gaan we knallen. Let's go.
3: Het middagtentamen.
0: In welke Amerikaanse stad staat het Witte Huis?
1: Joes. Washington.
0: Nee, dat is niet helemaal goed. Wef.
2: Het is D.C., Washington.
0: Oké, ik keur hem goed. De volgorde, het is Washington, D.C. We gaan, Wef.
2: Ja, je mist een gedeelte.
1: Ik zeg Washington, jij zegt stad.
2: Nee, ja.
0: Ja, is maar de stad heet Washington, D.C.
2: Ja, hier.
0: Gaan we door naar de volgende. Hoe heette het landgoed waar Michael Jackson woonde?
1: Joes.
0: Vijf.
1: Never Neverland.
0: Ja, helemaal goed.
2: Never Neverland?
1: Toch? Volgens mij was het dubbel.
0: Ja, nee. Neverland is goed. Gaan we door naar
2: hij zei Never Neverland.
0: We gaan door. Focus op de vraag. Hoeveel dagen heeft 1 jaar?
1: Joes. 365.
0: Ja, dat is ook helemaal goed.
2: Ik ga even een blackout.
0: Even focussen. Wat is de echte naam van Frenna?
2: Wef. Francis.
0: Achternaam?
2: Nee.
0: Extra puntje.
2: Nee,
0: extra puntje. Je hebt hem al goed.
2: Hij heeft een heel lang achternaam.
0: Hij heeft 1 achternaam.
2: Ja, en die is lang.
5: Nee.
2: Ik ken alleen een vechter, Francis Ngannou.
0: Ngannou?
2: Ngannou is
0: het
2: toch?
0: Ja, het is wel spannend.
2: Wat is het nou?
0: Eén iemand heeft 3 punten, één iemand heeft 2. De winnaar van vandaag is Hamou Youssef.
2: Vals.
1: W-I-N-N-E.
2: Ja, sorry hoor. Neverland.
0: Ja, het is wel goed. Neverland is goed.
2: Nee, dat zei hij niet. Hij zei Never Everland.
1: Ik zei volgens mij Never Neverland.
2: Nee, ja, nee, maar zo werkt dat niet.
0: Hallo, jij
1: maar
0: zei
1: ik zei net ook Washington en die keurt die af.
2: Ja, omdat weet je, het is oké. Okay.
1: Hé, hey, wil je nog wat tegen Sylvana zeggen?
2: Sylvana, het spijt me, ik heb je teleurgesteld. Maar ik ga morgen echt mijn best voor je doen.
4: Niet. Jij wordt altijd geboycott.
2: Precies. Dankjewel, Sylvana.
1: Door
2: deze man hier.
0: Door haar eigen kennis.
1: Alper, gefeliciteerd, man.
5: Yes, dankjewel alweer. Je hebt het goed gedaan.
1: Ik heb het goed gedaan, ja. Misschien dat
2: ja, vals spelen zeker.
1: Nee, morgen als jij in Noord in zijn team zit, dan ik denk dat jij in aanwis zal zijn.
5: Ja. Ik hoop het.
1: Ja, dat gaat goed komen. Wil je nog iets zeggen?
2: Nee.
1: Was dat het? Nee? Ik hoor je. Ik zou ook niks meer zeggen. Skel was.

0: Onyx. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. rijschooldioza.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
5: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via MEG

0: FM op TikTok.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig drie ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. Drie mensen aan boord zijn al overleden, onder wie twee Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn vijf Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de zes mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de vijf jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luisterapp.
2: Ja, een van ons heeft een keiharde scheet gelaten in de sportschool. Wie dat is geweest, dat hoor je zo meteen na muziek van Jonah Fraser, Lil Kleine Don.

0: van Adam Poort.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Het is weer tijd voor dat ene spel waar jij weer gaat moeten raden wie van ons aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag is, Wef...
2: Who did it? En Boas, de producer van de show, heeft het verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons straks allebei een vraag stellen om erachter te komen. Dus Boas...
3: Ja.
2: Wat is het verhaal van vandaag?
3: Het verhaal van vandaag is een heerlijke. Namelijk, ik heb een keiharde scheet gelaten in de sportschool. En ik vraag me af, Joes, ik weet niet of je me hebt getimed, maar hoeveel seconden duurde deze scheet?
4: Eén seconde?
3: Eén seconde, ja? Oké, kleintje dus.
4: Ja, gewoon zo'n...
3: Ja, oké. Wef, was het een hele natte of was het gewoon zo'n droge...
2: Ja, de reden waarom ik het vertel is omdat het dus echt een hele vieze natte was.
3: Ah, zeg maar bruine broek.
2: Nou ja, dat weet ik dus niet. Ik ging echt super snel weg, maar het was echt heel erg.
3: Maar deze klinkt droog hoor, ik ga niet voor jullie.
4: Ja?
3: Hij klinkt niet echt nat.
4: Nee?
3: Als die nat is, hoor je echt een...
2: Ik...
3: Ja, dit is nat,
2: juist. Ik heb een keiharde scheet gelaten in de sportschool. Was ik het of was Joes het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.
3: Kwaliteitsradio.
4: Ik zit hier goed te lachen om scheetjes.
2: Ja, jullie, ik niet.
4: Oh, je mag ook een spraak mee achterlaten, vinden we ook leuk, toch?
2: Jazeker.
4: Ja.
5: Toby on the beat.

0: Wat? Zo kinderachtig. Ben je klaar?
1: Nog eentje.
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
3: Ik heb een keiharde scheet gelaten in de sportschool. Was het Wef of was ik het? Ja, jij kan dit ook gewoon gedaan hebben, want je bent vaak in de sportschool.
0: Naomi, die
3: je woont
0: zegt,
3: daar, je hebt aandelen.
0: Ik zeg Wef, die vraag over nat of droog is te verdacht.
3: Mo, klinkt als Joes.
0: Alia zegt, ik ga stuk, maar ik denk dat Wef liegt.
3: En Timothy, wat denk jij?
4: Ik denk dat het Wef is, want het klonk wel te eerlijk van de...
3: Ja?
0: Maar ja, was ik het ook.
3: Maar wacht even. Op basis alleen van dat ze gewoon te eerlijk klonk, of?
4: Ik weet niet. Bij die anderen klonk het niet alsof je het echt meende, toch? Maar bij haar klonk het alsof ze het echt meende, gewoon.
3: Oké. Zullen we dat even gaan checken dan?
0: Ja.
3: Wie heeft het gedaan? Who did it?
2: Who did it?
5: Het was Youssef.
0: Tuurlijk was ik het niet. Timothy, what the hell? Ze was te eerlijk.
3: Ja, wat moet ik zeggen, jongens?
0: Gadver, ik wil het niet eens weten.
3: Moet ik het wel vertellen, inderdaad, ja.
0: Ja, nou, nu, wanneer je A zegt, moet je B zeggen.
3: Nou, ik loop dus al een tijdje bij een sportfysio. En ik voelde me die dag een beetje winderig.
0: Jeetje.
3: Beetje buikpijn, je kent het toch wel. Ieder mens heeft dat wel eens. Dus ik ging trainen, niks aan de hand. Maar vaak, als je zeg maar een scheet gaat laten, komt er eerst een alarmsignaal van tevoren van, hey, luister.
0: Je buik borrelt.
3: Je buik borrelt of je krijgt die gevoel van, iets gaat zo eraan komen. Dit keer, ik kreeg niks. Dus ik zit op die lekpresapparaat.
0: Nee, lekpres ook nog.
3: En ik doe die pushen zo, je toch,
0: nee.
3: 4 en 5. Toen hoorde je dat, ja. Maar het was redelijk vol, niet vol. Maar er was maar één guy die echt zeg maar zo keek, die gelijk draaide. Dus ik ging toen soort van met mijn schoen op die apparaat doen alsof dat het geluidje was.
0: Oh, wat slecht.
3: Echt zo kijken ze onder mijn voet van, wat is dat voor geluidje? Dus, ja.
0: Dat is zo slecht.
3: Ja, maar je weet wat ze zeggen toch, die harde scheten die stinken niet, die zachte die zijn levensgevaarlijk. Wist je dat?
0: Ja, sorry.
3: Timothy, laat je zacht of harde? Praat snel.
4: Hey, harde.
3: Harde, hè? Altijd harde.
4: Je moet het horen.
0: Echt, jongen. Dit slaat echt nergens op.
3: Nou, dankjewel, Timothy, voor je tijd. Ik ga helemaal stuk. Oh, tijd voor Chris Brown. It's Forever. Een echte klassieke, die hoor je nu.

0: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets.
1: Zometeen tijd voor muziek van Jay Controlando. Eerst tijd voor Dior en Kansen. Je weet het, die mannen spelen geen spelletjes. Dit is no game.

0: Phonics.
1: Yeah. Yusuf en Wes.
2: Phonics.
0: We gaan weer een genre swappen met elkaar, Wef.
3: Ja, klopt inderdaad.
0: Elke week swappen we een tune naar een andere genre om te laten zien wat AI allemaal kan doen. Maakt het een tune juist beter of niet? Dat is aan hun.
3: Ja, en wat zo leuk was is dat vorige week had Soufiane gevraagd of het Tupac Changes als bachata tune kon veranderen. En dat klonk dus zo.

0: brother, he's a hero.
1: Ik vind het geweldig.
2: Ja?
1: Ik zou dit gewoon zo kunnen draaien, ja? In de playlist, ja.
2: Nou, je kan het sowieso checken op soundcloud.com/Noordin en Web.
1: Ja, en we vroegen jou om een nieuwe versie die jij mag bepalen. En we kregen vorige week een appje van Ronaldo en die zei... Next episode,
2: ja,
1: van Dr. Dre in een ander jasje Web. Wat voor jasje is het?
2: Ik zie hier Afro House.
1: Ja, ja. Wil je weten hoe dat klinkt?
2: Ja, zeker.
1: Ja, zeker? Want we hebben hem dus in de AI-machine gestopt. En
2: ik wil wel een stukje horen, toch?
1: Een klein stukje en dan, okay, bepalen of we hem straks volledig gaan draaien.
2: Is goed.
1: Oké. Okay.

0: precies weg bij dat stukje die ik juist wil horen. Dit vind ik hard.
1: Ja, volledig draaien of niet, laat het weten via de NPO Luisterapp of via onze Instagram-pagina.
0: @NoordNLF.

0: très bien, mon ami. Tijk met Nip en Plus. En wat vind jij? Gaan we deze tune draaien in zijn totaliteit of niet, Wef?
1: Het is een harde tune.

0: Hey.
1: Ja.
0: Moet je deze draaien?
1: Edwin die zegt next is next, hartje. Draaien dus.
0: Draaien. En ik krijg ook berichtjes binnen van Michael die zegt kunnen we alsjeblieft draaien, want ik wil die drop heel graag horen. Ja.
1: Ja, ik
0: we
1: denk,
0: moeten gewoon draaien.
1: Ik denk dat we hem gewoon moeten draaien.
0: Dr. Dre, Snoop Dogg, next episode, maar dan in een Afro House. Jasje. Yes, ja.

al wel niet kan doen. De next episode in een afro-house jasje. Ik zou zeggen, nergens naartoe gaan. Vooral hier blijven bij Phonics. Want wij gaan zometeen uiteraard weer kaartjes weggeven voor Jonna Fraser. En daar, ja, daar wil je sowieso bij zijn. Dus zometeen meer daarover. Eerst gaan we even een beetje dansen, toch? Met A1 en J1, Tion Wayne, Night Away.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Aiken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi.

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in

0: en lekker. Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Your city, your sound.
2: Phonix!
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
6: Yes! Ik ben Sinefa.
7: Ik ben Sinefa.
6: Ik ben trots op mezelf.
7: Oh, dank je.
6: Graag gedaan.
7: Maar je hebt het niet over mij. Als ik aan de toekomst denk, denk ik dat ik mijn diploma in orde heb.
6: Kan ik ook voor anderen.
7: En dat ik in het huis, in het tuin woon.
8: De Je Zal Het Maar Hebben special. Vanavond om 9:30 bij BNNVARA op NPO 3.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig drie ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. Drie mensen aan boord zijn al overleden, onder wie twee Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn vijf Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen, nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de zes mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de vijf jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.
2: Ja, twee kaartjes voor zijn tour. Meer van mezelf op 23 mei in het Poppodium in Tilburg. Daar kan je bij zijn. Twee kaartjes, zometeen hoor je meer.

0: Joseph and Wef. 1, 2, 3.
1: Papa, Zaandam in the building. Of
2: Zaandam?
1: Tenminste, ja, daar komt hij vandaan. Maar in
2: ja,
1: ieder
2: maar
1: geval,
2: daar gaat hij geen show geven.
1: Nee, want na 8 jaar... 8 jaar is hij gewoon weer begonnen met toeren, Wef.
2: Ja, meer van mezelf tour 23 mei in Poppodium 013 in Tilburg.
1: Ja, en als jij Jonna loeft, dan wil je hier sowieso bij zijn. En we willen alleen eigenlijk die echte diehard fans daar naartoe sturen, toch?
2: Ja, daarom vind ik ook echt dat we de vraag niet moeten stellen. Ik vind gewoon dat als je een diehard Jonna fan bent, dat je Jonna in de NPO luisterapp moet sturen.
1: Ja?
2: En wil je dan pas die vraag gaan stellen.
1: Wil je dat echt doen?
2: Ik vind dat eerlijker. Hallo, dit is wel even Jonna Fraser die na 8 jaar weer gaat toeren.
1: Oké, is goed. Gaan we dat doen?
2: Alleen de echte Jonna fans.
1: Dus stuur Jonna in de NPO luisterapp als jij bij jezelf denkt van, ja kom aan, met welke vraag dan ook over Jonna, ik ga die vraag gewoon klaren.
2: Ja. Toch?
1: Gaan we doen? Reageer dat in die NPO luisteren. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken. En als het diegene straks niet lukt, dan mogen andere mensen gewoon
2: inbellen.
1: Inbellen, oké.
3: Okay. Yo, dit is Sint hier. Deze week ben ik de dikste op Phoenix met mijn nieuwe track, man. Sorry, samen met Morad. Yo.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave & Tams met Rain Dance. Ja, wie gaat er zo vandoor met die twee tickets voor Jonah Fraser? De Meer van Mezelf Tour, 23 mei, poppodium Tilburg 013 in the building, Wef.
2: Ja, wie het gaat proberen is Marley.
1: What's up, Marley? Hi. Hi. Ben je een grote Jonah Fraser fan?
3: Ik ben wel, ik ben wel een goede Jonah Fraser fan, tijdje al ook.
2: Oh, dan ga je gelijk antwoord kunnen geven op de vraag, toch?
3: Ik ben al bij het paard geweest ook, dus.
2: Oh, wat leuk.
3: Je moet wel kunnen.
1: Hé, dus dit moet goed komen.
3: Dit moet wel goed komen.
1: Dus wij kunnen in principe alles vragen over Jonah Fraser aan jou.
3: Ik denk dat je 90% zeker wel kan vragen.
2: Ook zijn lengte.
3: Sorry?
2: Ook zijn lengte.
3: Zijn lengte.
2: Nee, dat was een grapje hoor. Dat is de vraag
3: dat
2: niet.
3: Dat denk ik wel. Want ik ben langer dan Jonah.
1: Ja? Want hoe lang is Jonah Fraser, denk je? Kijk,
3: ik denk
1: goed,
3: Jonah, ik denk hij is 1,87 meter.
1: Nee, man.
2: Nee, je vergist je echt volgens mij.
1: Nee, man. Hij is volgens Google is hij 1,95.
2: Ja.
3: 1,5, maar...
1: Nou, gewoon een postverdikkie. Maar oké, dit was even een opwarmertje.
2: Een bonusvraagje.
1: Ja, maar dan Wef.
3: Oh.
2: Ja, de echte vraag. Hier komt die. Welke tune van New Wave, waar Jonah op stond, is hij van afgehaald?
3: Ja, dit weet ik. Dit is, hoe heet die tune nou? Ik ben ook bij die concert geweest van New Wave, dus dat zou ik echt moeten weten.
2: Dan moet je het zingen als je weet welke tune het is.
3: Oh, dat is echt een goede vraag.
1: Doe een melodie, iets.
3: Oh.
1: Nee, toch?
3: Welke was dat nou?
2: Er is één tune!
3: Ja, dat... Ik ben slecht met namen, dus dat is het probleem. Ik wil even... Er was laatst zo'n interview ook en daar zou die naam nog... Zouden ze
2: je hebt nog 5 seconden om antwoord te geven.
3: 5 seconden.
4: 2. 1.
3: Ik zeg dan investeren in de liefde.
2: Nee, dat is niet.
3: Nee, hè?
1: Jammer.
3: Nee.
1: Jammer.
3: Nee.
1: Ik had het je zo gegund, Marley.
3: Ja, ik mezelf ook, helaas.
1: Ja, ik hoor je, man. Oké, geen probleem.
3: Mag ik een tweede gok geven of niet?
2: Ah, Marley. Je mag het wel nog een keer proberen, morgen.
1: Ja? Morgen.
3: Morgen.
2: Als je doorkomt, hè, in de app. Kan ik niet garanderen.
1: Ja, dus we gaan door. Je kan bellen naar de studio 0909-3869-3869. Als jij wel het goede antwoord weet. Dit vind ik altijd zo spannend.
2: Ja.
1: Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Voor hetzelfde geld. Moeten we even die vraag... Zullen we gewoon die vraag even herhalen?
2: Welke tune van New Wave waar Jonah op stond, is hij van afgehaald?
1: Het is dus niet investeren in de liefde. Die werd net gezegd door Marley.
2: Mm-hmm.
1: Maar welke tune is het dan wel? Bel naar de studio van Phanix 0909-3869-3869.
2: Het is een lastige vraag.
1: Is het zo lastig, jongens?
2: Het is ook echt wel een pittige vraag, hoor. Die van gisteren was ook echt pittig.
1: Mm.
2: Maar ik denk als je een echte Jonah-fan bent, dat je deze wel weet, hoor.
1: Of is het gewoon bevrijdingsdag en is iedereen nu bij een vis aan? Denken ze. Zal ik ondertussen even een tune draaien van Jonah? Of willen we zelf iemand bellen die een berichtje stuurt in de app? Probeer eens even dingen te bellen dan. Zal ik even een nummertje draaien van Jonah dan? Gaan we even een nummer draaien van Jonah. Ondertussen kijken of jij het weet. Laat het ons weten.

0: voor Jonna Fraser. 23 mei in Tilburg. Daar wil je bij zijn, Wef.
1: Ja, maar het is wel alleen voor een echte Jonna-fan. Ja. Dus ik hoop dat we die nu aan de lijn hebben.
0: Hallo, goeie avond. Met wie spreken we?
2: Hoi, goedenavond. Je spreekt met Jarno.
0: Jarno. Wil je de vraag nog een keer horen?
2: Ja, is goed.
0: Ja, Wef?
1: Ben je er klaar voor, Jarno?
2: Ja,
1: welke tune van New Wave waar Jonna op stond, is hij van afgehaald?
2: Ik denk dat dat No Go Zone is.
1: Oeh.
0: No Go Zone? Is helemaal goed!
1: Lekker gedaan! Je krijgt gewoon 2 kaarten.
2: Super gaaf.
1: Wie ga je meenemen?
2: Ja, mijn vrouw denk ik.
1: Ah,
0: zo gezellig.
2: Ja toch?
1: Date lekker, night.
0: Man. Kom je toevallig uit de buurt van Tilburg?
2: Nee, zeker niet.
0: Oh.
2: Alphen aan de Rijn.
0: Alphen aan de Rijn. Oh, maar dat valt wel mee. Dat
1: is
0: valt
1: niet
0: wel
1: heel
0: mee.
1: Ver. Waarom wil je dat weten?
0: Hè? Ja,
1: waarom wil je dat weten? Waar die vandaan komt. Vind ik echt wel raar hoor.
0: Ja, maar misschien is het een feestje in eigen huis toch? Dan is het nog leuker als hij in Tilburg is.
1: Hallo, 2 kaarten voor Jonna Fraser. Waar heb je het over? Hij is super blij. Ga je nog weer een rare vraag stellen?
0: Ah joh. Vragen waar iemand vandaan komt is toch niks mis mee.
1: Hmm.
0: Waar kom jij vandaan?
1: Den Haag.
0: En oorspronkelijk, want je ziet niet uit als een Nederlander.
1: Nee, gefeliciteerd, Jarno.
2: Dankjewel.
0: En we gaan hem uiteraard draaien. No Go Zone.
1: Zonder Jonna.
0: Zonder

0: Girl Summer hier op Phonix. Het is een nieuwe week, dus ook een nieuw wild weetje van WEF.
1: Ja, en deze week onderzoeken we iets wat jij misschien wel gebruikt en waar je misschien wel dood van kan gaan. Ozempic.
0: Ja?
1: Dat gaan we onderzoeken.
2: Even scrollen, even serie kijken.
3: Juist, en dan voordat je het weet is het 12:30, 12:30, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
2: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
3: Ja, dat niet.
2: Maar wat jij zegt, ja. Precies gisteravond, dan hebben we de hele...

0: en de NPO Luister-app.
1: Zometeen muziek van Young Felix, Bart of Zo en Rijk met Ik Ken Die Girls. Eerst tijd voor een andere girl, Aya Nakamura. Dit is Pookie.

0: lekker remix, hè, Wef? Zeg tegen Jan Felix dat hij me op die remix moet gooien.
1: Oké.
2: Wef, wilde weetjes.
1: En van Ozempic ga je eerder dood. Dat is iets wat ik samen met jou deze week ga onderzoeken. Nou ja, wat is Ozempic? Ozempic is eigenlijk een voorgeschreven medicijn... Mm-hmm. die voornamelijk gebruikt wordt op mensen met diabetes type 2. Maar wat je dus nu vooral ziet... is dat ja, jongere volwassenen het gebruiken om af te kunnen vallen. Omdat het dus blijkbaar je eetlust remt. En dat is dus eigenlijk niet de bedoeling.
0: Ja, wat je dus ook vaker ziet. Heel ongezond.
1: Ja, tuurlijk. Het is helemaal niet voor jou bedoeld. Maar wat ik dus bizar vind, is dat ik steeds meer artikelen lees over mensen die hun zicht verliezen. Die misschien zelfs doodgaan. Dus ik dacht, ik heb echt het idee dat je hierdoor eerder doodgaat. En ik vind dat we dit echt moeten gaan onderzoeken. En je gaat het nooit geloven, maar wij gaan iemand spreken die Ozempic heeft gebruikt om af te vallen.
0: Zeg je, ja?
1: Ja.
0: Diegene gaat er gewoon openlijk over spreken?
1: Ja, echt waar.
0: Dus, ik vind het wel bizar.
1: Ja.
0: Dat maar, iemand dat ook durft.
1: Ja, toch? Maar toch vraag ik me af of jij ook denkt of je nou van Ozempic eerder doodgaat. Laat dat vooral even weten in de NPO Luisterapp en straks spreken we iemand.
0: Ja.
1: En diegene leeft wel nog.
0: En misschien ben je het er ook niet mee eens, hè? Dat kan ook.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja.

0: Wilde weetjes.
1: En van Ozempic ga je eerder dood. Of niet.
2: Of niet.
1: Ja, we zijn bezig met een onderzoek om erachter te komen of je van Ozempic, een middel die eigenlijk voor diabetes gebruikt wordt, maar je kan er dus blijkbaar ook door afvallen, of je daar dus eerder dood van kan gaan. En het beste is om het te vragen aan iemand die het gebruikt.
2: Ja, want deze persoon is daarmee in een half jaar meer dan 10 kilo mee kwijtgeraakt. Ik heb het over Sharifa. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
2: Ja, waarom heb je besloten om Ozempic te gaan gebruiken?
3: Nou, in mijn omgeving werd het veel gebruikt. En ik zag dus bij mijn vriendinnen en ook bijvoorbeeld bij mijn kapper dat ze echt snel kilo's verloren. Dus toen dacht ik, nou ja, ik wil ook wat kilo's kwijt. Dus ben ik er ook mee gestart.
1: Ja, want gestart, hoe gaat zo'n proces dan?
3: Nou, in het begin kocht ik het zeg maar via. Dus dat was gewoon illegaal eigenlijk.
1: Ja.
3: Alleen op een gegeven moment dacht ik van ja, het is best wel duur. En door mijn medicatie kom ik gewoon aan. Want ik krijg daar heel veel honger van. Dus toen heb ik het besproken met mijn arts. En nu krijg ik het gewoon via de arts.
1: Hè? Gewoon via je eigen huisarts?
3: Ja, precies.
1: Oh, maar dat is gewoon wel in principe via normale weg.
2: Maar dat is beter inderdaad dan wat ze eerst deed, toch? Een soort van op de...
3: Ja. Ja, maar dat is dus zeg maar echt omdat de medicatie die ik slik, daar is gewoon echt een bijwerking van dat je een onverzadigd gevoel hebt constant.
1: Oké, dus bij jou had de arts zoiets van oké, dit is wel iets wat ik wil gaan toepassen.
3: Ja, bij deze medicatie is het best wel normaal dat er meerdere mensen dit zeg maar doen, deze combinatie met Ozempic.
1: Maar was je dan niet bang voor de risico's? Want ik lees wel echt gekke dingen online.
3: Nou, ik moet zeggen, ik heb zeg maar eerst die eerste twee pennen dus gebruikt via. En daar was ik echt wel heel ziek van geworden en heel misselijk. Maar ik hoorde dat er gewoon bij hoorde. Dus ik dacht, nou oké, het zal wel goed zijn. En nu heb ik de pennen van de apotheek en heb ik die bijwerking helemaal niet.
2: Oké, is goed.
1: Maar deed jij altijd al iets om te gaan afvallen, zoals sporten of een dieet?
3: Ja, ik heb wel sporten geprobeerd, maar ja, ik vind dat gewoon echt oprecht niet leuk. Dus ja, dan ga je elke keer met tegenzin en dan ja, houdt het voor mij snel op. En ik heb natuurlijk ook geprobeerd om mijn calorieën bij te houden via zo'n app. Maar daar ben je gewoon constant heel de dag mee bezig.
1: Dus ja, het is een soort lifestyle, hè? Maar je zegt streefgewicht. Ben jij nu ook op je streefgewicht?
3: Ja, ik weeg nu 62 kilo en ik ben 1,65 meter. Dus dat is op zich een prima en mooi gewicht. Maar ik kom wel van 79 kilo af.
1: Ja, ik denk het belangrijkste om te vragen is, hoe voel je je? Voel je je goed?
3: Ja, ik voel mij oprecht goed en ik eet ook gewoon 3 maaltijden op een dag. Maar ik zit gewoon snel vol en ik heb geen zin om heel de dag door te snacken. Dus dat zorgt gewoon dat ik op dit gewicht blijf. Maar ik voel mij zeker niet misselijk of moe. Het enige wat ik merk is dat mijn haar een beetje sneller afbreekt dan normaal.
1: Oké.
2: Ja. Ja, ik vind het super knap dat je je verhaal met ons wilt delen. En,
1: je begrijpt iemand nu ook van de andere kant. Kijk, ik wil niemand aansporen om Ozempic te gebruiken. Ik bedoel, dit is dan weer een heel ander verhaal. Zij gebruikt natuurlijk andere medicatie, waardoor haar arts dit dan blijkbaar een beter idee vindt. Ja. Maar je moet altijd natuurlijk research doen naar wat je dan ook gebruikt. En Sharifa, bedankt voor je verhaal.
3: Ja, geen probleem.
2: Ja, en... Ja, zeker. En het onderzoek gaat door, hè?
1: Het onderzoek gaat door, want morgen gaan we bellen met iemand die het verkoopt. We zijn nog niet klaar.
2: Oh, je gaat morgen met een dealer praten.
1: Misschien illegaal.
2: Een illegale dealer?
1: Dat hou ik nog even van.
2: Ja, die het gewoon zo uit zijn binnenzak haalt?
1: Nou, dat klinkt heel raar, maar goed.
2: Ik begrijp wat je zegt. Het was gezellig, Wef. Straks de blok, de music mix die voorbij gaat komen, nergens naartoe gaan. En ik laat je ook niet zomaar achter. Chris Brown. Davido Lo J, sensational.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: Orlando, USA. Een rotti van Roep smaakt altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Amsterdam. Maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Aiken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertel correspondent Saskia Houttuin.
1: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
0: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

yo, yo, we moeten sowieso bevrijdingsdag vieren. Vrijheid is niet vanzelfsprekend in deze tijd. Dus maak er wat moois van. Ga zeker deze vrijheid vieren.

0: En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou

0: on the block. Amsterdam.
1: Nou, het is mijn vakantie. Ik ga lekker naar Amsterdam toe. Ik ga lekker met mijn vriendinnen chillen. Ik heb geen school. Dus we gaan lekker genieten.
0: Funny, your city.

0: Y'all crazy, you know?
1: The Block. Rotterdam.
2: Ik ga naar een feestje. Ik ga even kijken wat er te doen is bij de Euromast. En ja, het is sowieso altijd gezellig in de stad. Dus ik ga zien.

Nou ja, toch. Ik doe een shout-out naar alle Congolezen, sowieso Free Congo. Ik wil een shout-out doen naar allemaal Congolezen, toch? Makila Nangai, sowieso waar de bloed vandaan komt. Free Congo, sowieso. Ey. Sowieso Free Palestina, 100%. En een shout-out naar mezelf. Klinkt een beetje egoïstisch en narcistisch, maar maakt niet uit. Je moet toch van jezelf houden, snap je? Je moet

0: Den Haag.
1: Ja, belangrijke dagen voor Nederland. Ik ben er zelf niet zoveel mee bezig. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik eigenlijk altijd vergeet om 2 minuten stil te zijn. Tegelijkertijd vind ik het ook hypocriet als je kijkt naar de rest van de wereld. Ik vind als je staat voor vrijheid, moet je ook voor de vrijheid van Palestijn staan. Dus Free Palestina.
2: Phoenix!
3: Yeah.
2: Your city!
3: Your city!
2: Your city! Your city! Your sound!

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085 0606 550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En er deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
1: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
0: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15.

0: on the block.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, Phoenix. Luister dan, elke ochtend ga ik naar werk en zet ik jullie aan op de radio. Iedere keer geniet ik er weer van, man. Blijf zo doorgaan. Ik blijf jullie luisteren. Bless.
2: Yay!

0: Ik vind het super mooi om hier te staan.
1: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
2: 3, 2, 1.
3: Jade Lauren.
1: Brenna.
3: Distinct.
1: Zoe Tauran.
3: Broederliefde.
1: Zo.
3: En nog veel meer.
1: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: on the block.
1: Ik wil graag mijn zus Daphne van Delft in het zonnetje zetten. Want iedere keer als ik haar nodig heb, ze staat voor me klaar. Maakt niet uit of ik ergens helemaal in Portugal ben. Ze kan altijd bellen en ze is gewoon altijd daar. Ik kan ook altijd in de nacht als ik wil naar haar toe komen. Ik, echt...

0: Your city.
1: Your city. Your sound.
2: Aan alle ouders met creatieve kinderen, ja, stimuleer ze in waar ze goed in zijn. Stimuleer ze in hun talenten. En stimuleer ze in hun kunnen. En laat ze zijn wie ze horen te zijn. Phonics.

0: Top Funnies.
1: Joé Duefilé. Rihanna. Your city.

0: the block.
1: Bevrijdingsdag. Je weet wat dat betekent? Huh? Ik ben vrij. Ik ben vrij. Eigenlijk ben ik elke dag vrij, maar ik ben sowieso vrij.
2: Your city.
0: Your sound.
2: Your city.
3: Your sound.
0: Phonics.

geweest, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vrienden en je coachen. Ik spits, ik heb er veel, geef voden. Wat je spleen,

bad girl, ze wil fucken met de tak. Ik blijf een jongen van de blok, ik laat er stiekem aan die kant zitten. Je bent op mij, ik ga geen pond splitten. De cachette die is leuk, dus laat de pond zitten. No cap. Ik zweer het

deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO Luister-app.

Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84.

0: 786 of check istanbulhair.nl.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fannix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check fannixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fannix Ads. Your city, your sound.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Aiken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
5: Startmonster, dromen is goed. Starten is beter.
7: In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
7: Jij brengt de mood via de vibes.
8: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
9: Hermanos! Ja, dat dacht

Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.

Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: the block.
1: Ik wil even een shout-out doen naar al mijn girlies en mijn besties. We zijn nu met z'n allen singles tegelijk. Dus ik wil ook een shout-out doen naar alle andere single dames. En we hebben geen man nodig om een leuke zomer te hebben. Dus we outside. En bedankt voor niks voor het

0: on the block.
1: Ik wil een hele grote shout-out doen. En met deze wil ik ook iedereen zijn ogen openen. Kijk naar wat er met Palestina gebeurt. De regering, van mijn gevoel, zet geld in de verkeerde zaken. En ik vind dat dat gewoon beter moet, man. Dus sowieso Free Palestina.
2: Hey, en vergeet niet, shout-out naar mijn vrouwtje, man. Hey, love haar, man. Love haar, man. Sowieso.

0: on the block.
1: Oké, ik wil een shout-out geven aan iedereen die momenteel aan de self-discovery journey is. Bezig met zijn heritage te ownen, meer over te leren en te representen. Shout-out naar jullie. Bye-bye!

0: met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter. Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd-mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
2: Hey, Phonix.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Agda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisteren.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnyx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje.

en Aiken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de 2e keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisteren.

0: gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, zeg phonics.nl of de NPO Luister.

Yo, dit is Sinti. Deze week ben ik de tekst op Phoenix met mijn nieuwe track Mansori samen met Morad. Fuck you.

0: loterie. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Yeah. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen.